0: Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik ben Rijnmond van de ANWB. 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en de afrit Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorde kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Ik ben Ramon van de ANWB. Eén file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en Alfred Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk Centrum en afrit Dussen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorde kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik and drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Bes met het Radio Rijnmond Nieuws. Hulpverleners zijn vannacht naar de verkeerde plek gereden na een melding van een ongeluk. Op de Kapelseweg in Rotterdam is een auto tegen een boom aangereden nadat die eerst een stoeprandje had geraakt. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het tankstation onderaan de A20. De hulpverleners werden echter naar een ander pompstation gestuurd, zo'n 2,5 kilometer verderop, waar een reanimatie gaande was. De bestuurder van de auto raakte alleen gewond aan zijn hand. Een toevallig passerende huisarts heeft hem nagekeken. En een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteren voor de derde keer in anderhalf jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij er met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. En onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn er afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor vrijwel direct. Op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, ontsmolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het poolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is de afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. Een gebied zo groot als India. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doelpunten kwamen van Brian Brobby, Cody Gakpo en Rotterdammer Crescencio Somerville. Doordat Japan met 4-0 won door 2 goals van Feyenoorder Ayase Ueda, staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan in de pool. En voor Curaçao was de wedstrijd tegen Ecuador een historische. Doordat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat met 0-0 gelijk speelde tegen Ecuador, pakte de Blue Wave haar eerste punt op een WK ooit. Daarmee houdt Curaçao zelfs nog zicht op de knock-outfase. Bij winst op Ivoorkust zou het eiland zich kunnen plaatsen. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minimaal rond de 17 of 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Best met het Radio Rijnmond Nieuws. Vanmiddag wordt er aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat er in 1951 voor het eerst Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest, onder andere in voormalig concentratiekampen als kamp Vught en kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken toen. En hulpverleners zijn vannacht naar de verkeerde plek gereden na een melding van een ongeluk. Op de Kapelseweg in Rotterdam-Zevenkamp is een auto tegen een boom gereden nadat die eerst een stoepbrand raakte. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het tankstation onderaan de A20. De hulpverleners werden echter naar een ander pompstation gestuurd, zo'n 2,5 kilometer verderop, waarin reanimatie gaande was. De bestuurder van de auto raakte alleen gewond aan zijn hand. Een toevallig passerende huisarts heeft hem nagekeken. En een tabakswinkel in Rotterdam Feyenoord is gisteren voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij er met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. En doordat Japan met 4-0 won van Tunesië, staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan in de pool. Voor Curaçao was de wedstrijd tegen Ecuador vannacht een historische. Doordat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat met 0-0 gelijk speelde, pakte de Blue Wave haar eerste punt op een WK ooit. En daarmee houdt Curaçao zelfs nog zicht op de knock-outfase. En dan nog het weer, periode met zon en overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw druk het warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

eerste plaat genaamd Breed, gemaakt door Lamb Culture samen met Jenge. En ik zeg een hele goede morgen. Wat gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Ook al is de presentator even niet zo gezond. Een beetje keelpijn en wat verkouden en dat soort dingen. Dus ik hoop dat de stem het allemaal een beetje vol gaat houden vandaag. Maar dat mag de pret niet drukken, want het draait per slot van rekening allemaal om de muziek. De eerste, ja, de nieuwe releases, die ga je in het eerste uur horen. En dan in het tweede uur natuurlijk in dit geval weer een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, een Nederlandstalig moment en natuurlijk ook de overdrive naar Wij Houden Het Holland. Want collegialiteit hoort er natuurlijk bij Drechtstad FM. Ik vind het leuk dat je erbij bent en zoals gezegd, de eerste plaat was ook direct een nieuwe release. En we gaan lekker door met het volgende, want we hebben er weer genoeg te doen. Dus dat betekent dat we nu eventjes gaan luisteren naar een album getiteld Heartbeat. En dat album dat is gemaakt door The Color. En deze plaat heet Heavenly Hope.

Borderline, zo heet deze plaat. Je hoorde Ludwig samen met Keanu Lee, en daarvoor The Color en Heavenly Hope van hun nieuwste album Heartbeat. Is een tijd geworden om eigenlijk een beetje de mensen die van diesel houden en een beetje van modder, met andere woorden de boeren om het maar zo te zeggen, om die even blij te maken. We gaan namelijk een beetje country rocken. We gaan het hebben over diesel en dirt. En dat is allemaal weer gemaakt door een artiest genaamd Drew Baldridge.

Private Luna en Making Ways. En dat is de titeltrack van een EP die zij heeft gemaakt. Daarvoor dus Drew Baldridge en Diesel in Dirt. Ja, en een beetje country rock. Ja, dat vind ik eigenlijk ook nooit verkeerd. Zometeen heb ik nog een plaat van. Ja, tenminste een samenwerking tussen #hero en Redeemed. Maar eerst is hier een splinternieuwe Graham. Yeah.

was een samenwerking. En de ene artiest die heet dus letterlijk hashtag hero. Met andere woorden, je schrijft hero, maar dan met een hashtag ervoor. Daarna mee samengewerkt met Redeemed in dit geval. En de track Move is daar het resultaat van. Daarvoor hoorde je Graham en Tempo. En daarmee hebben we eigenlijk weer twee relatief korte platen achter elkaar gedraaid. Ook voor King & Country komt met nieuw materiaal. En eigenlijk is die best wel bijzonder, want het gaat namelijk over jou. Miracle.

Version zijn. Voor zover ik weet is er maar één versie, maar ach, wie ben ik, hè? Maar het klinkt eigenlijk best lekker natuurlijk, hè? Al die EDM. Daarvoor hoorde je Forking and Country en Miracle. Is het tijd geworden om even een dame aan het woord te laten die eigenlijk best wel wat donkere gedachten heeft. En ze daar eigenlijk ook best wel wat commentaar op krijgt. Van christenen, want waarom zou je eigenlijk zo negatief over jezelf denken als je toch door God geschapen bent? Maar ja, weet je, ze is hiermee geschapen en dat is het probleem. Ze heeft gewoon mentale problemen en ja, daar kun je soms gewoon helemaal niets aan doen. En wat zegt ze dan? Van weet je, jullie mogen het allemaal zelf uitzoeken, want ik ben gewoon mezelf en jullie moeten gewoon afblijven van datgene waar ik allemaal doorheen ga. Met andere woorden, deze plaat heet Hips. Ja, dat zijn toch heupen. Hier is muziek van Allison Ida.

heel vaak vrolijke en die muziek van Tyler Philip Radcliffe. Je hoorde de titeltrack van een nieuwe EP en die heet Fishes of Man. Daarvoor Alison Eide met haar hips. En dan is het nu tijd geworden om het even wat rustiger aan te gaan doen, hoewel het zwelt wel wat aan. Maar we gaan even luisteren naar There Is A God. Nieuwe muziek van

Natasha Leighton en There Is A God. Mocht je nou meer willen weten over Gospel Magazine, kun je mijn naam, bijvoorbeeld als je graag kijkt op Facebook, kun je mijn naam even opzoeken. En dat is Theo Boer. Zie je dan een kruis met uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Daarnaast hebben we een pagina op Instagram, als je daar liever kijkt. Dat heet gospelmagazine.rtv, gospelmagazine.rtv. En ja, zoals je eigenlijk al wel weet natuurlijk, hè, je kunt onze nieuwe releases ook terugluisteren bij de playlist van Spotify. En dat heet Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven, dus geen spatie ertussen. En ook daar hetzelfde logo, dan zit je op de goede plek.

Oh, wat lekker zegt dit. Flyfarm Music samen met Sydney Alexander en His Name. Zoals gezegd, daarvoor Tasha Layton en There Is A God. Is het tijd geworden voor een samenwerking tussen drie personen, namelijk Rave Jesus, Tarion en Sun. En ze zingen voor jou, Joy Is Coming.

Guy Gable met What a Year. En zo te merken was het niet een jaar wat hem helemaal mee zat, zullen we maar zeggen, als we de tekst moeten geloven. Daarvoor de samenwerking tussen Rave Jesus, Therion en Sun met de plaat Joy Is Coming. Is het tijd geworden voor een nieuwe Capital Kings.

dat is Franny Cash die je hoorde met de track Menace. Daarvoor de Capital Kings en Back to You. En ik moet zeggen dat de laatste tijd de Capital Kings blijkbaar weer een beetje actief zijn. Want het was een tijdje stil rondom hen heen. Dus ik ben benieuwd of dat er een album aankomt. We gaan ons opmaken voor het nieuws. En dat gaan we doen samen met Saint en Heavenly Melody. En natuurlijk ben ik daarna nog eventjes lekker terug met nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Met daarin de vaste rubrieken.

0: nieuws van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 10:45 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jette. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij lichtgewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM.

at a time. Ja, een plaat van Kate Thompson. Hij mocht het tweede uur gezonde radioactiviteit openen. Zometeen hebben we in de schijnwerper flashback Anastasia Tostikova. Beter gezegd Anastasia, zo schrijft ze het. Ja, het is een beetje lastig soms deze namen, want dat is namelijk een Russische dame. En mijn Russisch is niet geweldig, zullen we maar zeggen. In ieder geval, No God Like You hoor je zometeen nog. Daarna in de schijnwerper hebben we Elijah Thomas. David de Vries Soundtracks komt een Nederlandstalig liedje brengen. Dan hebben we ook nog eens een keer het woord Found losgelaten op de platencollectie. Om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. En Kees de Vreugd zal aan het eind van het programma ook nog een Nederlandstalig lied zingen. Als overdrijf naar Wij Houden Het Hollands. Zo, en dan hoop ik ook dat mijn stem het nog een beetje volhoudt. Dit is muziek getiteld Hard on Fire van een album Runs in the Blood. En deze is gemaakt door Cochrane & Co.

0: Anastasia, zo'n moest ik het uitspreken. Anastasia Tolstikova. Ja, ze is Russisch van oorsprong, maar ze woont in New York. En je hoorde van haar, No God Like You, als herinnering van de schijnwerper van vorige week.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, de schijnwerper deze week zetten we op een meneer en die heet Elijah Thomas. Deze jongeman is 21 jaar. Hij is geboren in München. Ja, inderdaad, dat is in Duitsland. En hij is tweetalig opgevoed. Uiteraard Duits, maar ook Engels. Want zijn ouders zijn zowel... De ene is een Duitse filmmaker en de andere is een Amerikaanse vocal coach. Elijah kan trouwens heel goed uit de voeten met een uptempo song. En daarnaast ook met een... kan hij gewoon lekker op zijn gitaartje ook een ballade brengen. En zo lukt het allemaal om hem toch de stem te geven die hij graag heeft. Want hij wil namelijk dat zijn stem ook Gods liefde en warmte draagt. En hij bidt dat God gewoon door zijn muziek mede mensenharten kan veranderen. Zo horen we zometeen de track One of Us uit 2025. Daarna de plaat Someone. Maar we beginnen met Feel. In de schijnwerper, Elijah Thomas.
2: I don't wanna waste your time getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right. I kinda feel shame cause it doesn't feel important.

je hoorde de track Someone, daarvoor One of Us. En dat is een track uit 2025. We begonnen met de plaat Feel. In de schijnwerper stond Elijah Thomas. Zo, en wat is het eigenlijk toch lekker. Ja, toch wel een beetje soulvolle muziek, om het maar zo te zeggen. En dat mag ik wel. De volgende is ons Nederlandstalige moment. En ik dacht van, kom, het is weer eens een tijdje geleden dat we gerokt hebben, om het maar zo te zeggen. Dus dat gaan we bij deze doen. En daar heb ik voor uitgenodigd David de Vries Soundtracks. En deze single komt uit 2025 en heet In de Nacht, Al die Sterren. Ja.

Dat was Blanca met When I Found You. Daarvoor hoorde je Futuristic. Samen met Maverick City Music en Nick Day. En Finally Found. Zo, en dan heb ik nu weer eigenlijk even een poosje dat mijn stem weer eventjes lekker hees is. Dus gaan we het gewoon maar lekker doen met de muziek. Zoals bijvoorbeeld deze van Presence Music Band. En de een na laatste van de schijf van 5. Virus Found in the Hurt.

nieuws, dan ben je blij als je gewoon eindelijk wat gevonden hebt. Yeah, finally found what I'm looking for. Yeah, finally found was de titel. En het is een plaat gemaakt door Ben Canton samen met Nemeth. Daarvoor hoorde je nog Presence Music Band en Found in the Hurt. Is het tijd geworden om gewoon nog een paar losse platen te draaien? Want zoals gezegd, de schijnwerper of de schijf van vijf is ook gedaan. Wat betekent dat al onze plichtplegingen gedaan zijn. Dus pakken we eens even deze mee. Het is een album wat uitgekomen is en die ik nog niet heb mee kunnen nemen. Hier is Bree Babine.

fijne muziek. Je hoorde muziek van Bree Babineau. En een tijdje terug kwam ze met een album dat heet Brianna. Maar we hebben het toen niet mee kunnen nemen in de nieuwe releases. Want ja, soms dan lukt dat gewoon niet. De track Serve You draaide ik voor jou.

Usher in the Spirit, muziek van Aaron Cole in samenwerking met Dan Rock. Wat een heerlijk plaatje is dat, zeg. Zo heb ik er nog eentje die heel erg prettig is. Hij heet Back to You en het is gemaakt door Adrian Rojo samen met Mike Teasy.

van David T. Hamilton. En What Mama Used to Say. Ah, wat een fijne plaat ook. Ja, ik mag dat wel, dat soort beetje country-rockachtige muziek. Daarvoor hoorde je Adrian Rocco samen met Mike Teasy en Back to You. Gaan we er nog eentje doen voordat ik afscheid ga nemen? En deze mensen ken je vast wel als je regelmatig luistert. Hier is Lindy met de hit Priority.

Ja, dat is toch ook een lekker plaatje, dat Priority van Lindy. Zo, helaas, maar wel de waarheid. Het is tijd gewoon om afscheid van je te gaan nemen. Want we moeten plaats maken voor onze grote vriend Rob. En hij gaat weer Wij Houden Het Hollands presenteren. Vandaar dat we nu nog even een Nederlandstalig plaatje doen van Kees de Vreugd. Het heet Morgen Start Vandaag. En ik ga je gewoon een hele fijne dag verder wensen. Straks veel plezier met Wij Houden Het Hollands. En wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse kneelmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jette. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
5: Wij houden het Hollands.

0: Ja, leuke single deze. De nieuwe van Amar. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over de klok van 12 uur. En daar gaan we dan weer. Het is zondag 21 juni.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dat gaan we weer zeker doen, vrienden van het Nederlandstalige lied. Wij houden het Hollands. We zijn weer live op de zenders, zeker. En we doen dat via Drechtstad FM. 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor de Groot-Dordrecht natuurlijk. We zijn live. Natuurlijk ook bij Atos Radio. Ook alle luisteraars daar, een hele goede middag. Merve Radio voor Hardingsveld en natuurlijk Hardingsveld-Giessendam. En we hebben natuurlijk RTV Ridderkerk. Nou, wij houden het Hollands natuurlijk, waar de Nederlandstalige artiesten stralen. En Gerard Paltz, hij is vandaag gekomen zonder Jaman. En Marco Kraat, hij is vandaag zonder, ja, Lange Frans. Maar we hebben ze wel in de studio, want dat gaan we zeker niet voorbij laten gaan. We hebben leuke gesprekken zo dadelijk en leuke muziek van hun.

0: Hij draait al een tijdje mee, maar het is toch een lekker nummer deze van Glen van Doren. En dat was die met Als ik jou niet bij me heb. Ja, we zijn weer helemaal gesetteld in de studio van Wij Houden het Hollands natuurlijk hier in Papendrecht. En aangeschoven zijn niet minder dan Marco Kraats. Marco,
1: hallo, van, goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
1: Dankjewel dat ik mag komen, dankjewel.
0: Ja, een van de festivalartiesten noem ik jou altijd. Ja, want dat zit in jouw genen volgens mij, toch?
1: Ja, enthousiasme en energie, ja, dat zit in mijn genen, ja.
0: Beetje ADHD, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Hey, hoe zit je erbij? Gaat het goed?
1: Het gaat goed, ja. Ik mag niet klagen. Nee, het gaat goed. Lekker. Het is mooi weer. En ik voel me vrolijk. Dus ik ben zeer tevreden.
0: Volle agenda ook?
1: Ik mag niet klagen, ja. Elk weekend al wat. Dus,
0: wat zijn nou de leukste dingen die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Eigenlijk vind ik alles wel leuk. Ja, dat klinkt wel heel cliché, maar ik vind zelf een tentfeest vind ik zelf gewoon het leukste. Ik weet niet waarom, vind ik gewoon een mooie sfeer. En dan vooral een tentfeest als je s'avonds om 11 uur aan komt rijden, dat er echt gewoon damp eruit is gekomen. Dat
0: precies.
1: Vind ik vet. En ik vind, ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: De massa, dat vind je
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, dat gewoon de druppels naar beneden vallen, dat vind ik mooi, ja. Dat het geluid mag het klagen van, maak toch natuurlijk een vies worden, weet je wel. Even het mooie theedoekje eroverheen gewoon rammen. Dat vind ik vet.
0: Ja, Gerard, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Uit het verre Apeldoorn natuurlijk.
2: Ja, een stukje rijden, maar ja. Hebben we er graag voor over.
0: Nou, fijn. Ja, we hadden net buiten de uitzending met jou erover dat je een avontuur bent aangegaan in Curaçao.
2: Klopt, ja.
0: Maar je bent toch weer teruggekomen.
2: We zijn weer terug, ja.
0: Mist hij ons?
2: Ja, ook. Ja. Marco, ja. Ja, kom nou maar terug. Nee, we worden opgenomen ook en dan kregen we dat. En de vergunningen waren heel moeilijk, dus we kwamen maar terug.
0: Ja, maar
2: zingen weer opgepakt.
0: Je hebt wel even lekker 4 maanden.
2: We hebben bijna 4 maanden daar gezeten, ja. Heerlijk.
0: Het is een heel ander leven, denk ik.
2: Jazeker, een heel ander leven, ja. Echt, alles is lekker onder, zoals je denkt ook dat het is, zo is het ook echt. Lekker onder een palmboom. Wakker worden, koffietje erbij, duik nemen, strandje, ander strandje, ja. S'avonds lekker zonsondergangetje.
0: Oh. Maar dat betekent dat je het artiest zijn, ging dat door ging, daar?
2: We hebben wel geadverteerd, we dachten wel van, we gaan daar ook een beetje optreden, maar dan je begint met nul eigenlijk daar. Mm-hmm. En dus het is helemaal opnieuw beginnen. Adverteren. We hebben er een optreden aan overgehouden in het stadion van Curaçao. Dus dat was wel weer heel leuk. Maar voor de rest liep het niet daar.
0: Nee. Je hebt een nummer opgenomen met je man. Daar gaan we het zo dadelijk over praten. Maar eerst gaan we met jou beginnen, Marco. Een samenwerking ben je aangegaan met Lange Frans.
1: Ja.
0: En wie wil er nou niet met Lange Frans tegenwoordig, hè?
1: Ja, ik denk iedereen. Ja, hij is flink actief. Dus,
0: ja. Hoe ben je zo met hem in contact gekomen?
1: Nou, wij hadden een idee. We wilden graag een zomerliedje in een nieuw jasje steken.
0: Dan ben je bij hem aan het goede adres, toch?
1: Zeker. En van André Verduijm, als de zon schijnt. Dat is natuurlijk best wel van de hand liggend.
0: Ja,
1: die was nog niet gedaan.
0: Dat is een rammer.
1: Ja, toen dachten we van, dat gaan we doen. En Maurice, de man die mij ook helpt en begeleidt, die hoorde daar een rapje in. En die zei van, ik spreek Lange Frans wel eens. Toevallig heb ik hem pas geleden geboekt. Ik ga hem even een appje sturen of hij het leuk vindt. En hij reageerde terug van, dat vind ik leuk, top. Dus daar was ik heel erg blij mee en aangenaam verrast.
0: Ja, gaaf man.
1: Ja, zeker. Ja. Ik ben heel blij mee. En zeker omdat, ik ben zelf 34, maar toen ik wat jonger was, toen zong ik al zijn nummers mee. Voor mij was het echt wel een held eigenlijk.
0: Een boegbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Lange Frans, tezamen met Marco Kraats. We gaan hem doen, Marco.
1: Oh, leuk,
0: hier is hij als de zon schijnt.
1: Oh.

0: lekker, man.
1: Ja, daar word je toch vrolijk van?
2: Ja, daar word je helemaal vrolijk van.
1: Ik word er vrolijk van.
2: Als de zon schijnt, hè?
1: Zeker.
2: Heerlijk. Frans natuurlijk, op Amsterdamse.
3: Oh ja, fun.
2: Ja. Hey, een super, super leuk nummer. En ik, ja, de muziek die jij maakt, ik word er altijd vrolijk van.
1: Ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, tenminste, ja, ik hou van energie, enthousiasme. En dat probeer ik ook uit te stralen.
2: En dat doe je.
1: Zeker, ja.
2: Toch?
1: Ja, zeker.
2: Fijn. Hey, Gerard, jij bent natuurlijk, je man. Eigenlijk zijn jullie een beetje buren.
3: Klopt,
2: jullie wonen niet zo ver van elkaar vandaan,
3: toch? Nee, het valt mee.
2: Hoe ben jij met hem in contact gekomen? Is dat onderweg gebeurd?
3: Nou, ik ken jouw man al jaren natuurlijk. We spraken elkaar wel eens. En ik doe die stoepfeestjes.
2: Mm-hmm.
3: En die heeft hij ook gedaan. Toen is hij bij me gekomen, want hij wist niet hoe het met de stroom moest. En toen kwam hij bij me. En toen, ja, we hebben altijd contact met elkaar. En toen dacht ik, ik hoorde een nummer. En ik dacht, hé, dat past wel goed bij jouw man. Want jouw man houdt wel een beetje van het reggae-achtig.
2: Ja,
3: en
2: zeker. Ik hou van dat Spaans. Is jouw man natuurlijk.
3: Ja, ik hou van Spaanse muziek, vind ik altijd lekker.
2: Uh-huh.
3: En dit was echt een mix ervan. Dus ik dacht, ja, dit is een goeie.
2: Ja. Hey, die stoepfeestjes. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen. Er trapte de vrouwen de stad
3: eruit. Ja, dan was het feest afgelopen. We gingen links, links, rechts, rechts, snolle bolletjes. En in één keer was het poep,
2: ploep, de stekker eruit. Ja. Ja, dat kan gebeuren.
3: Ja, dat kan gebeuren, ja.
2: Dan toch maar een aggregaat kopen.
3: Ja, nou ja. Het zal wel het beste zijn, maar ja. Dan moet je weer een karretje meenemen, denk ik, of zo. Het zit al helemaal volgebouwd, die bus. Dus.
2: Ja, maar wel leuk om te doen, denk ik.
3: Ja, ik vind dat een van de leukste dingen nog steeds. We doen het nog steeds. We doen er nog steeds echt veel in de maand. Dus,
2: maar jij was echt de eerste die dat
3: ik was de eerste
2: concept
3: die dat deed.
2: Had bedacht, hè?
3: Ja, klopt. Ja, ja, er was wel iets al met een saxofoon, die deed dat. Maar ik was de eerste zanger die het deed, klopt.
2: Lachen. Maar wel mooi dat het nu nog werkt.
3: Ja, ja, ja. Iedereen ging het ook. Eerst deed niemand het. Toen ging één ding iedereen het doen. Ja. Toen was het... En nou is iedereen mee gestopt en wij zijn gewoon doorgegaan, ja.
2: Leuk.
3: Ja.
1: Heb je die bus nu ook bij je?
3: Die bus ook nou bij. Hij is nou leeg. Hij is nou leeg.
1: Hij is jammer. Jammer. Leuk gevonden.
3: Er zit nou niks in.
1: Oh, jammer.
2: Jammer. En Chica, zoals jij, Jan en natuurlijk onze Gerard Pals. Hij is vandaag hier in de studio. We gaan hem draaien, Gerard. Hier
3: helemaal
2: is hij.
3: Helemaal goed. Dank je.

0: lekker hoor, die zomerse klanken op de radio.
1: Wij houden het Hollands, is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Zo dadelijk praten we verder met hun natuurlijk. Maar eerst even Martijn Leopardi.

0: van John West en Lange Frans. Dat moeten we nog even aan de luisteraars vertellen natuurlijk. Dat hij voor het eerst in de studio was bij Manfred Jongenelis, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, voor de luisteraars, Manfred Jongenelis maakt alle muziek voor John West.
0: Een van de grootste producenten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En de Nederlandse muziek.
1: En die heeft toevallig alle liedjes van John West en Lange Frans samengemaakt. Maar omdat wij best wel korte termijn hadden met qua tijd.
0: Ja.
1: Voor de foto's, voor social media en voor de TikTok-filmpjes in te spreken. Dus Frans van, ik kom wel een keer naar de studio, want dat wil ik ook wel een keer zien. Ik ben er nooit geweest.
0: Ja.
1: Maar dan mag het alles op afstand. Dus hij neemt het zelf dan gewoon op bij zijn eigen microfoon in de studio.
0: Even voor de luisteraar, alles op afstand. Frans heeft een studio thuis en die maakt de rap thuis. En die stuurt hem via de e-mail of...
1: Ja, 4V-Twenster stuurt hem gewoon naar Manfred toe. En dan wordt alles... Ja, dus ze zien elkaar helemaal niet.
0: Nee, die maakt gewoon de mix eigenlijk.
1: Ja, zo ja. En nou, dus de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, dat vond ik wel leuk. Denk ik van, ja, lachen. Ja, dat vond ik dan wel een mooi, bijzonder moment. Denk ik van, ja, dat vind ik dan wel grappig.
0: Ja, of dat grappig is natuurlijk. Ja. Gerard, Maria.
2: Maria, ja. Ja,
0: mooi nummer.
2: Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja.
0: Wat dat betreft ga je goed, hè, met de nummers.
2: Ik klap lekker door. Ja. Ja.
0: Optredens, ook volle agenda?
2: Ja, dat gaat lekker door. Ja, gelukkig wel. Daar doen we het voor, dus ben ik altijd blij om.
0: Merkte jij het, toen jij er een tijdje uit was geweest, dat je toch weer je eigen moest bewijzen dat je weer de agenda vol moest
2: krijgen? Dat is zeker, toen we terugkwamen uit Curaçao, toen stond er, anderhalf, 2 maanden helemaal niks. Dus dan, je bent snel vergeten natuurlijk. Dan is een andere artiest geweest en dan denken ze, die is ook leuk, laten we die maar weer boeken.
0: Ja, het is een snelle wereld tegenwoordig.
2: Snelle wereld,
0: je bent eerder vergeten dan je bekend bent, toch?
2: Zeker wel, zeker wel. Ja.
0: We gaan hem lekker doen, joh. Maria, hier is die, Gerard Pals.
3: Ik wil met jou dansen, Maria. Un, dos, tres. Dansen de hele

0: Anna.
1: Hoppa. Gerard, is de herkenbaarheid belangrijk voor jou? Zulke liedjes, de covers, ja. Dat muziek gelijk aan is bij optredens, weet je wel?
2: Ja, ik let er altijd wel een beetje op, ja. Als er gewoon die slag tegelijk in komt, dat er gelijk de dansvloer vol... Ja. Vind ik belangrijk.
1: En bij jou, Marco, is dat bij jou ook? Je bent ook een coverkoning wat dat betreft, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Maar ik hou het wel meer echt bij de... Meer gas erop, meer knallen. Gewoon meer plat, feesttent, schreeuwen.
1: Après-ski?
0: Ja, dat meer, ja. Dat is wel mijn core business. Maar ook steeds vaker doen uitstapjes, zoals nu een zomersliedje. Of toen ik jou zag, een ander stijltje. Dus ik probeer ook wel een beetje wat breder te kijken dan alleen après-skifeest.
1: Ja, maar hoe ziet een optreden voor jou eruit dan? Is dat een half uur echt een dik feest?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Wel een ander pakje aan altijd.
1: Ja, maar ik zei het al toen ik binnenkwam, de blauwe jasje.
0: Ik heb geen blauwe jasje aan.
2: Ik
0: heb het echt warm. Dus.
1: Voor de foto moet het dadelijk even.
0: Ja, ik heb
1: in de auto.
0: Ik heb hem achterin liggen, maar hou wel je neus dicht. Hoor.
1: Hey, toen ik je zag, dat is wel Anthony Kamerling natuurlijk.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar,
1: zijn er van die nummers die echt op je verlanglijstje staan om te doen?
0: Ik heb er nog wel eentje. Maar, dat zeg ik zo meteen wel. Maar als je het vaak zegt, is je van het morgen gedaan. Dan denk
2: dat
0: je,
2: niet een nummer van mij, toch? Of wel?
0: Nee.
2: Oké, okay, dan is het goed.
1: Nee, maar, dat gebeurt vaker, Marco. Dat je een nummer uitbrengt en dat je twee weken later precies hetzelfde nummer ook weer uitbrengt. Ik denk, hoe dan?
0: Zeker, ja. Ik had hiervoor eigenlijk nog een ander ideetje. En die heb Sineke een week later gedaan. Dus als wij hem hadden gedaan, dan hadden we of tegelijk gekomen of... Ja.
1: Tja, bizar.
2: Dat is altijd moeilijk.
0: Dus dat was dan echt net... ik doe wat ik wil, dus wat ik op mijn lijstje moet doen.
1: Uh-huh.
0: En we hebben ook goed contact gehad en zo. Ik met de zanger dan. En toevallig kwam Sineke er een week later.
1: Met Rob Zorn.
0: Ja, volgens mij
1: wel. Ja. Maar ja, toen ik je zag, dat is bijna een monument, hè, zo'n nummer.
0: Zeker, ja. Maar dat was natuurlijk wel met gevoelig randje. Dus ik heb wel eens twijfels, moet ik het doen, ja of nee. Mm-hmm. Maar ik denk van, ja, weet je, ik heb er positieve bedoeling bij. En ik hoorde bij de vrienden van Amstel, 20 dagen achter elkaar. En iedereen zong gewoon het stukje mee. En toen dacht ik van, ja, ik ga het gewoon in een gezellig jasje steken. Wat coupletjes eruit en wat meer refreintjes erin. Mm-hmm. Voor de meezing gehaald, omdat ik het zelf leuk vind. Dus ik denk van, ja, het is gevoelig, maar... Ik breng het met een positieve vibe, omdat ik het positief wil houden. En ik denk van, ja, dan doe ik het gewoon.
2: Heerlijk. Ja, maar dat kan ook tegenwoordig, denk ik wel.
0: Jawel, maar je hebt natuurlijk wel...
2: Maar stel wel laat, maar van Ramses.
0: Zeker.
2: Is ook echt een nummer dat je denkt van, ja, moet ik dat gaan doen?
1: Dan denk je dan van, en Ferry moet je niet aankomen, weet je wel. Ja, precies.
0: Ja, maar ook met Stef Eckelwein voor natuurlijk. Dat is ook een gevoelig liedje wat wel een feesthit is geworden in het land. Dus je weet het nooit.
2: En dacht je, Engel bewaren?
0: Ja, nee. Ja, goed voorbeeld. Engel bewaren, hetzelfde verhaal. Maar ja, heel eerlijk. Maar ja, dan gooi je hem een keer online en dan de eerste 20 reacties negatief. En denk ik van, ja, ik wist het ook wel.
1: Maar dat is Nederland, hè?
0: Ja, maar ik ben ook eerlijk. Het doet me ook wel eigenlijk weinig.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb zoveel negatieve reacties gehad. Ik weet niet, ja, niet meer op bedoeld, maar dat is gewoon zo.
1: Toetsenbordrit is.
0: Ja, maar ik trek me niet zoveel van aan.
1: Moet je ook niet doen. We gaan hem lekker draaien. Hier is die Marco.

0: de mooiste Nederlandstalige muziek. Je hoort het bij Wij Houden het Holland. 5 juli zijn ze bij ons. Deze Emma Lacroix. En natuurlijk ja, onze eigen Mick Harder.
1: Voel de zomer. Met de zon als de zomerhit. Wij houden het Holland.
0: En we laten de temperatuur omhoog gaan met Rutger van Barneveld.

0: Ja, vorige week was hij nog hier. Deze Rutger van Barneveld zat hier bij jouw plekje, Marco.
1: En, ja, het was ruiken. Nee. Ja.
0: Had hij ook zo'n jasje aan, man? Ja. Ja, we zaten net buiten de uitzending even te discussiëren van... ja, wat is nou een hit, weet je wel? Dit is een hit, een zomerhit.
1: Zeker.
0: En ja, er wordt hier zelfs gezegd, of jij zei het, van... hij stijgt boven Cheerio uit van Justin. Zou je denken?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Mm-hmm. Ja, omdat hij zo kort erop zit, dus er zit er zes weken tussen. Ik schat van wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw grootste hit geweest?
1: Brrr. Ik heb helemaal geen hit. Ik heb leuke liedjes, zeg ik altijd. Nee, qua streams is links rechts voor achter heb het meeste streams.
0: Ja.
1: Ja, en die zit voor mij op 4,5, bijna 5 miljoen.
0: Nou,
1: dus dat is qua streams het meeste.
0: Maar
1: wat voor mij het meeste heeft gedaan, denk ik, landelijk gezien, is 4 zomers lang. Mm-hmm. Samen met Dirk Middeldijk in die versie.
0: Ja,
1: dat heeft voor mij het meeste gedaan.
0: Ja.
1: Die hoor je dan echt overal nog steeds voorbij komen.
0: Waanzinnig. Ja.
1: En mijn eerste plaatje waardoor ik landelijk een half uur... Ik heb jarenlang avondvullend gedaan, 10 jaar lang. Mijn eerste liedje waardoor ik half uurtjes ben gaan optreden... was Mag ik dan bij jou in een feestjasje. Toen dacht ik, mag ik dan bij jou coveren? En daarna ging ik een half uurtje doen, omdat het... Het was lekker druk.
0: Ja, precies. En bij jou, Gerard, hoe zit het bij jou? Wat is jouw grootste...
2: Bekend krijg ik wel door Jongen van de Handel.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: die blijft altijd. Ja. En wat we met Travassi dan hebben gedaan, Suavemente, dat is net wat hij zegt, dat is mijn meest gestreamde nummer.
0: Ja.
2: Die zit ook bijna tegen de 5 miljoen aan.
0: Ja,
2: half goud is dat, hè?
1: Half
0: goud.
2: Ja. Zullen we samenvoegen?
0: Ja, dat kan toch?
2: Ja, heel groot.
0: We gaan deze doen, Gerard Palstra met Travassi. En deze mooie, oudere senior zanger, toch? Wanneer was het met kleine wasjes, grote wasjes?
2: Ah, dat is echt lang geleden, ja. Ik zeg laatst, hebben we in Curaçao gezeten, was hij er toevallig ook. Zijn we naar een optreden van hem geweest. En dan deed hij dit en dan zie je gewoon iedereen zingt het mee. Iedereen
0: is hij daar
2: kent
0: groot,
2: het.
0: Gerard?
2: Hij is daar heel groot, ja.
0: Mooi,
2: ik had dat niet verwacht, maar hij kwam met, wat was dat? Bevrijding, zo'n soort feest daar.
0: Mm-hmm.
2: En hadden ze hem in laten vliegen en stond iedereen tegen.
0: Ja,
2: en daar kan ook alles. Hij zong over Punani.
0: Ja.
2: En kleine Punani schoten. Maar als je dat hier doet,
1: dat
2: iedereen... iedereen
0: niet vertalen, Marco, niet vertalen.
2: Hier word je gecanceld.
0: Ja,
2: maar daar, iedereen, die vond dat prachtig. Ja, kleine Punani, grote Punani, Chinese Punani. Hij deed alles, alles kon en alles was goed. En
1: had die koeienbel mee?
2: Die koeienbel had hij niet mee. Hij had een drum en een trommel hadden ze mee, ja.
0: We hebben ooit wel eens Damaru in de studio gehad.
2: Oh, ja.
0: Damaru, kennen jullie die? Ja, dat is zo. Dat was heel toevallig eigenlijk, kwam hij mee met de Rotterdamse zanger, met Guus. En dat is ook een grootheid in Suriname, volgens mij. Hè?
2: Ja.
0: Ja, leuk. Ja. We gaan hem doen. Travassi, samen met Gerard Palt. En hier is hij met Suavemente.
3: Suavemente, dans met mij. Draai nog eens

0: Zomerstraal toch op je radio met zulke muziek, jongens. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Een gezellig nummer, of niet, Marco, toch?
1: Ja, zeker leuk nummer. Ja, maar ik zeg dat aan Geert Pals te kijken. En dan heb je natuurlijk jongens van de handel.
0: Ja.
1: En ik zeg echt, ja, maar dan gaat mijn hoofd gaat wel werken dan. Ik zie het gewoon voor me. Dat is een stoepfeestje, kofferbak open. Maar dat je dan voor €5 een pand kan kopen of zo. Met een pollepel. Gewoon een herrie maken. Ik weet zeker dat je ze verkoopt, hè. Ik had toen ook, ja, dat is mooi hoor. Is mooi, hoor. Ik had een keer 10.000 fluitjes besteld.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan weet je, gewoon lachen.
0: Liggen ze nog in de stuur of niet?
1: Nee. ik, van die zakken waren 100 per zak.
0: Ja.
1: En ik gaf ik 500 fluitjes gewoon erin. Fluitconcert, half uur fluitconcert. Ja, mooi jongen. Maar een herrie, jongen. Een herrie. 500 fluitjes.
0: Oh, gaaf, toch? Herrie, of niet? Fluitconcert. Dan gaan de speakers niet overheen, hoor.
1: Dat is fantastisch. Ja, daar ben ik blij van.
0: Ja.
1: Maar, ik heb het twee keer gedaan, daarna niet meer. Want ja, 500 fluitjes op een gegeven moment kost het zich eens veel geld. Maar ik vond gewoon, het was op paaspoppen deed ik dat. Toen, ik denk, dat gaat gewoon doen, weet je. Iets grappigs verzinnen. Maar dat was echt mooi, hoor.
0: Ja.
1: Dat was echt mooi.
0: Een van de mooiste festivals die je maar kan hebben, denk ik, hè?
1: Ja, paaspop, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, twee keer mogen doen.
0: Hey, vandaag vaderdag. Zijn jullie nog een beetje verwend?
1: Ja, ik heb een... over een pollepel gesproken. ik heb een spatel. Er staat spatel gek op jou gekregen van mijn zoontje.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is drie. Kijk. En dat was hartstikke leuk. Was
0: leuk,
1: blij mee.
0: Leuk. Ja. En voor jou natuurlijk ook.
2: Ik heb nog niks gekregen. Ik moet nog wat krijgen. De jongste die lag nog te slapen. Die was van gisteren van het stappen teruggekomen.
0: Ja.
2: En de oudste die was al onderweg met zijn lumpia kraam naar een evenement toe. Dus die was al vroeg weg.
0: Ja, ja, dat,
2: dus zometeen gaan we het vieren.
0: De handel gaat voor, hè?
2: De handel gaat voor, ja. Allereerst.
0: Hey, de plannen. Ik zie op je show zelfs, Gerard, dat de nieuwe bijna alweer in de maak
2: zijn,
0: is.
2: Ja, we zijn bij Sonic weer de studio ingedoken om de nieuwe plaat op te nemen. En ik denk dat die augustus, september ongeveer uit gaat komen.
0: Maken we dan weer een afspraak?
2: Dan gaan we zeker weer een afspraak maken, ja.
0: Gezellig. Dankjewel dat je er was.
2: Jullie bedankt weer.
0: En Marco, ja, dat brein van jou, dat staat niet stil. Dat gaat en dat gaat en dat gaat maar door.
1: Ja, weet je wat ik altijd mooi vind? Ja, hoe gek, hoe weet hij? Dat vind ik gewoon mooi. Ik kan gewoon lachen. Vind ik mooi, ja.
0: Ja.
1: Nou, nu genoeg. Anders dan praten we nog een uur verder. Dan,
0: ja, precies. We hebben nog 3 minuten om met allebei een stukje van jullie nummers te draaien. Zullen we dat doen?
1: Ja, vind ik leuk. Dankjewel. Hey,
0: tot de volgende keer allebei.
1: Dankjewel.
3: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

de vrolijkste zangers van Nederland. Deze Marco Kraat samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, vrienden, we gaan even pauzeren. En na de klok van 1 uur zijn we terug met Henk Dame en natuurlijk Gerry Holland bij ons in de studio. En we eindigen met die leuke hit van Gerard Pals en Jamma.

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 15:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Ik hou ervan van deze muziek op de radio. Vrienden van de Wij Ouderen het Hollands. Melissa Smilda was dat. Dat is een aardig tijdje geleden. Maar ze heeft weer een nieuwe single uit. En dat is deze. En binnenkort is ze bij ons. Ja, als de zon weer schijnt, dan kijk eens naar buiten.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, de temperatuur klimt omhoog natuurlijk. En Wij Houden het Hollands, we zijn weer live op de zenders. Drechtstad FM, Atos Radio, Merve Radio en natuurlijk ook RTV Ridderkerk. En we gaan nog even door op DAB+. In Zuid-Holland zijn we te beluisteren. En we zijn ook nog online natuurlijk. En je kan ook de app downloaden van alle radiostations. En daar zijn we ook te beluisteren. Nou, dit uur. We wachten. We zijn in afwachting van Henk. Ja, natuurlijk. Henk Dame. Hij komt ook naar de studio. Is onderweg. En Gerry Holland. Die is al bij ons binnen. Dus die komt zo achter de microfoon. Dit is ook mooi. Henk Banaar, het draaiend levenslied op de radio, op mijn ziel getrapt.

0: heerlijke zanger, daar is Henk Barnaar en op mijn ziel getrapt. Moeten nog even vermelden dat afgelopen week is een groot zangeres van het levenslied overleden. Karin Welsing. Ja, Karin Welsing was ook een vrouw die regelmatig als ze een liedje uit had bij ons op de deur stond en in de studio was natuurlijk. En ja, wij wensen natuurlijk Piet, Felicia in Marciano volgens mij, wensen we heel veel sterkte. En ja, hopelijk ja, is het een beetje te dragen. Maar ja, een overlijden, dat is natuurlijk nooit leuk. En ja, heel veel sterkte. In ieder geval van ons, van het team van Wij Houden Het Hollands. We gaan weer door. Zo dadelijk, hij is binnen. Henk Dame, samen met Gerry Holland.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Vincent op de radio en wij zijn oranje. Die schieten allemaal raak volgens mij, hoor. Die jongens die allemaal van die oranje plaatjes hebben gemaakt natuurlijk. Heerlijk. Het is zondagmiddag, vrienden van de radio. En dat betekent dat we weer Wij Houden Het Hollands op de radio hebben. En niet zomaar, ja zeker, hij is bij ons. Henk Dame, goedemiddag Henk.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er weer bent, man.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, je bent altijd super druk, hè?
1: Ja, nu de laatste tijd wel, ja.
0: Ja. Hoe komt dat? Je optredens gaan natuurlijk door. Nederland, ja. Duitsland. En is het wel een beetje te behappen voor je, Henk?
1: De microfoon of zo, ik heb bijna niet zin zo. Zo beter.
0: Ja, zo is goed. Perfect.
1: Ja. Nee, ja, ik moet je zeggen, het is heel erg druk. Ik heb nu sinds 3 weken een eigen kroeg, zeg maar. Mm-hmm. Daar staat Nathalie eigenlijk altijd in. En ik ben de weekenden nog wel optreden. Maar ben ik vrij, dan sta ik er ook gewoon in. Dus ja, het is toch wel druk even. En zeker in het begin met de overname.
0: Met de opstart, ja.
1: En de inkopen en eigenlijk alles wat daarbij hoort.
0: Ja, een nieuwe dimensie voor je, hè? Toch?
1: Ja, wel heel leuk. Ja, wel heel leuk, ja.
0: Ja. Ben je ook van plan om wat artiesten in het café op te laten treden?
1: Ja, zeker weten, ja. Ja, ik probeer elk weekend wel wat.
0: Wel de Nederlandstalige artiesten natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker, zeker. Ja,
0: ja, we gaan zo natuurlijk je nieuwe single draaien. Word nou niet verliefd. Ja. Maar we zaten vanmorgen even met elkaar. Henk Dame, eigenlijk een instituut, hè? Jij bent al zo lang bezig in de Nederlandstalige muziek. Hoe lang ben je nu eigenlijk al bezig, Henk?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was van volle overtuiging dat ik dit jaar 25 jaar in het vak zat. Mm-hmm. Ik heb mij vergist, het is volgend jaar pas.
0: 24 jaar?
1: Ja, 24 jaar nu, ja.
0: Ja. Volgens mij hebben we jou meegemaakt vanaf het prille moment, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, 24 jaar, ja. Oh, ja. Wat oud.
0: Dit programma bestaat op de kop af in 2028, 40 jaar. Dus
1: 40.
0: We zijn al even bezig, toch?
1: Hebben jullie Jantje Koopmans ook nog gehad?
0: Ja, rode rozen. Gerry Holland is ook bij ons. Ja, de Amsterdamse volkszanger, taxichauffeur. Ik heb gehoord dat je met taxichauffeur gestopt bent, Gerry. Klopt dat?
2: Dat is weer oud nieuws, want ik ben weer begonnen eigenlijk.
0: Ja. Jij gaat gewoon waar het bloed kruipt.
2: Nee, weet je wat het was? 3,5 jaar geleden ben ik natuurlijk afgekeurd. Hmm. En op een gegeven moment, daar kan je niks meer doen. Alleen maar zingen natuurlijk, een beetje. En op een gegeven moment...
0: Maar dat is toch hard werk, hè?
2: Ja, het is wel. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment heb je helemaal niks meer te doen. En dan zie je al die muren op je afkomen. En toen heb ik gevraagd van, ik wil toch werken. Dus ik mag weer werken, 20 uur, zeg maar. Dus ik doe 3 dagjes taxi weer. Ja.
0: Nou, lekker toch?
2: Ja, heerlijk.
0: En hoe is het met de zangcarrière?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik mag zeker niet klagen. De nieuwe single gaat ook hartstikke goed. Dus mm-hmm. Ik ben een gelukkige jongen eigenlijk.
0: Ja, ja. Leuk om te horen. Ja. Met je gezondheid gaat het ook weer goed. En dat is het
2: belangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Ja, jouw nummers gaan meestal over de liefde, hè? Toch?
1: Ja, vaak wel. Ja, al die vrouwen worden elke keer verliefd. Ik denk, doe het nou niet. Ik ben al bezet.
0: Ja. Maar wel leuk. Het is,
1: Het is een beetje een andere stijl. Mm-hmm. Ik zit natuurlijk al best wel heel lang bij Tom Peters, Energy.
0: Ja.
1: Tom zei, ik heb nog 2-3 leuke liedjes liggen. En er waren ook hele leuke liedjes. Ik zeg, zullen we niet even een keer...
0: afspreken.
1: Even iets anders een keer.
0: Of even iets anders, ja.
1: Iets anders doen. En toen ben ik met Quincy Wilson gaan zitten. Ja, en even dit liedje gemaakt.
0: Ja, een jonge gast natuurlijk, Quincy Wilson. Ja. Een jonge producent.
1: Ja.
0: Is dat lekker? Is dat vernieuwend?
1: Ja, kijk, ik moet je zeggen. Je moet een beetje met de tijd meegaan.
0: Ja, absoluut.
1: Dan moet je natuurlijk niet helemaal gekke liedjes gaan maken. Even helemaal de andere kant. Ja. Vind ik dan... Heb je ook met sommige artiesten die dan ineens...
0: Nee, maar je hebt toch een bepaalde identiteit, weet je wel? Dan moet je nooit van afwijken. Dat is Henk Dame.
1: Ja, alleen de echte levensliedjes, dat is wel echt heel moeilijk in deze tijd. Mm-hmm. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een paar jaar geleden nog met Emil Hartkamp gewerkt.
0: Ja.
1: En dan zie je gewoon hoe moeilijk het echte levenslied het hebt op dit moment. Dat zie je aan de streams. Dat zie je ook aan de aanvragen van de liedjes bij de optredens. Het is gewoon heel moeilijk. Dus je moet ook wel een beetje kijken van... Goh, wat is er een beetje in?
0: Maar Henk, we hebben het uitgevonden. Hè? Ik weet niet of het hier uitgevonden is, maar de volkspop.
1: Ja.
0: Moeten we dan een beetje naar de volkspop, ook met jou?
1: Ja, ik probeer een middenweg te vinden. Ik probeer eigenlijk een beetje een weg te vinden van... Goh, en de oudere mensen vinden het nog leuk,
0: mm-hmm.
1: maar de jeugd vindt het ook leuk.
0: Dus, ja.
1: En dat is heel moeilijk natuurlijk.
0: Maar je hoort de jeugd, hoor je ook alle liedjes van vroeger meezingen. Het is niet te geloven, maar het is echt wel...
1: Ja, dat wel. De classics, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zingen ze allemaal mee. Maak jij bijvoorbeeld een nieuw liedje à la stijl Als Ster aan de Hemel Staan? Of weet je wat? Ja, dan is het heel erg moeilijk.
0: Ja, ook platenmaatschappijen zijn er niet echt blij mee, hè? Met echte volkse liedjes, toch?
1: Ja, heel veel radiostations draaien het gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat is een beetje de
0: Ik snap daar helemaal niks van.
1: Ja, ik ook niet. Nee, ja, ik ook niet. Want ik vind, als ze mij vragen wat wil je zingen, dan zeg ik levenslied.
0: Ja.
1: En het liefst zo plat mogelijk, want dat vind ik het mooiste.
0: Precies, en dat ben jij.
1: Ja. Maar alleen ja, dus daarom moet je middenweg zien te vinden. Ja.
0: Is dat bij jou ook zo, Gerrie? Ben jij ook een kroegenzanger? Hoe moet ik jou formuleren? Jij bent ook wel een beetje levenslied trouw, toch?
2: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd hou ik van het levenslied. Alleen met Henk ook natuurlijk zeggen, het is heel erg moeilijk. Kijk naar Moedertje Lief bijvoorbeeld, mijn plaat. Nou, dat is gewoon een hele geweldige plaat. Maar dat zing ik ook het liefst. Of een ballad, of een beetje een smartlap, zeg maar. Maar ja, je moet met die tijd mee. En ik ben niet echt een fan van wat er nu allemaal komt. Met Henk zing vind ik hartstikke mooi. Dus ik heb zoiets van, ja, ik hoop dat het terugkomt. Maar het is zo moeilijk gewoon. En wat Henk zegt, hij is 25 jaar bezig. Ik ben al 38 jaar bezig. Dus kun je nagaan.
0: Ja.
2: Ja. Dus,
0: Jongens, de tijd gaat hard. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Hier is die Henk Dames.

0: Is dat gewoon jouw handtekening op, Henk? Dit ben jij. Het is wel in een 2026 jasje.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, heerlijk. Dus,
1: ja. Inderdaad. Ja, het is toch wel een beetje... Ja, als ik het inzing, dan klinkt het toch al wel weer wat volkser.
0: Ja, maar dat komt echt door je stem. Die stem van jou is zo herkenbaar, weet je wel. En dat maakt jouw liedjes mooi, denk ik.
1: Ben ik mee eens, hoor. Want ja, bijvoorbeeld in Duitsland zing ik bijna alleen maar wel levenslied.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland weer niet. Ja, dat is jammer. Ja.
0: Maar dat is toch een heel andere cultuur. Die slagen, weet je wel. Dat wordt daar zo gedragen, Henk, toch?
1: Ja, ik denk zelf nog gedragen. Want ja, dat gaat ook allemaal veranderen, denk ik. Binnen nou een 5-6 jaar. Ja,
0: zou je denken? Veranderen?
1: Ja, denk ik wel. Ik had het in Nederland ook niet verwacht dat het ineens zo...
0: Dat het een kentering zou maken.
1: Ja. Dus ja.
0: Mm, nou ja.
1: Denk ik. Ja, ik weet ook niet, hoor. Ik heb in Duitsland even een stop tot februari.
0: Ja.
1: In februari gaan we weer verder. Dus,
0: maar we gaan daar nog wel even een Duits liedje van je draaien natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: ik heb er één klaargezet.
1: Ja, okay.
0: Gerry, we gaan jouw nummer ook draaien. Als het goed is, moet die klaarstaan. Mooier dan een zomerdag in Mokum heb ik hier staan.
2: Ja, zeg het maar, hè.
0: Leg mij eerst eens uit wat Mokum is.
2: Mokum is gewoon Amsterdam natuurlijk.
0: Is dat Joods voor Amsterdam of zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik hou me echt niet bezig met het Joods en zo. Want het is allemaal... Dat wil ik ook niet gewoon. Maar Mokum schijnt wel gewoon Amsterdam te zijn. En hoe ik aan het nummer kom... Kees Stel belde me op en die zegt van... Ger, ik heb echt een liedje geschreven over Amsterdam.
0: Ja.
2: Hij zegt, jij bent echt een Amsterdamse zanger... Hij past bij jou. En zo niet, dan gaat hij naar de volgende. Hij zegt, luister even ernaar. Ik zeg, oké, dat ga ik doen. Dus op een gegeven moment geluisterd. Toen had ik wel zoiets van, wat een vreemd liedje. En weer een Amsterdams nummer. Want het is gewoon heel moeilijk, hè. Bijvoorbeeld als je een Amsterdams nummer uitbrengt of zo. Toch ergens gedraaid worden in Rotterdam. Of ik zeg maar even een dwarsstraat.
0: Ja.
2: Dus ik heb zoiets van, even luisteren. En toen dacht ik van, nou, het liedje heeft wel wat. Weet je, het is niet, het is heel anders weer. En nou, toen zei ik tegen Kees, oké, ik ga hem opnemen. En zo is hij eigenlijk geboren.
0: Ja, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja.
0: Lekker volksmuziek op de radio. Gerry Holland is bij ons, samen met Henk Dame. En we gaan hem draaien. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Wij houden het Holland.

0: Dit is toch gezellig, hier toch?
1: Ja, ja, lekker hè? Ja, je wordt er heel vrolijk van. Dus ja, ik tenminste wel. En ik hoop iedereen ook natuurlijk.
0: Ja, daar zijn er veel te weinig van. Want die echte volkse zangers. Ik houd daarvan. Ja.
1: Ja, jammer is dat. Hè? Wat Henk ook zegt. Hè? Ik luister ook altijd vroeger naar Henk, altijd naar zijn liedjes. En,
0: is
1: ja,
0: Henk een voorbeeld voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik vind Henk wel. Kijk, Henk zingt ook al 25 jaar wat hij zei. En ik loop ook 38 jaar mee. En dat zeg ik, wij hebben echt wel elkaar heel vaak gezien. Ja. En ook echt wel. Hebben ook best wel vaak bij andere stations natuurlijk. Ja.
0: Maar dus, treed jij dan ook op in Amsterdam, Henk, veel? Bij die cafeetjes?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee hoor. Amsterdam en de cafeetjes eigenlijk wel. Maar wel privéfeest. Ja. Het wel altijd wel een keer of, ja, moet ik zeggen, ik moet niet overdrijven, ik hekel aan, maar ik denk dat ik 150 optredens of zo doe. Mm-hmm. Dat doe ik wel 15 of zo in de regio Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus is wel oké, okay, ja.
0: En jij, Gerry, ben jij echt een Amsterdamse zanger? Of gaat het olievlekje steeds verder?
1: Nou, het gaat wel steeds verder. En trouwens,
0: laatst zag ik dat je in Rotterdam had opgetreden.
1: Ja, zeker, zeker. Tussen alle Feyenoorders. En weet je wat zo leuk is? Nee.
2: De helm op. Helm.
1: Nee, weet je wat het is, Henk? Als je gewoon jezelf blijft, is er niks aan de hand. En dus zeg ik, ik heb echt daar heel leuk gezongen bij die jongens. Bij, in Papendrecht natuurlijk.
0: Ja, hier.
1: Ja, het was gewoon superleuk. Het was gewoon superleuk. En die jongens zie je gewoon echt genieten. En dan gaan ze met je praten afloop. En weet je, het is ook natuurlijk dat voetbal is zo. Maar als je gewoon jezelf bent, is er niks aan de hand. Geloof me nou maar.
0: En dan moet je allemaal als het iets blijven, denk ik.
1: Ja, het gewoon jezelf blijven. Ja, ja, daarom. Ik heb zoiets, waarom zou je anders gaan doen? Dat doe ik 38 jaar al niet. Dus ik wil iedereen juist helpen. Ja, dat is mijn
0: doe normaal,
1: intuïtie.
0: Doe je gek genoeg. Praten zo verder. Maar eerst even deze Nick Nicolai met een hele mooie, ja zeker, cover. En het is een cover van Pussycat van een tijdje terug. En ik vind dit ook een fantastische zanger. Hier is die met Rosie.

0: bij mij.
1: Origineel heet het Georgie. Weet ik nog wel, van Pussycat uit de jaren 70. En fantastisch gemaakt door Nick Nicolai en Rosie. Henk, als we even terug in de tijd gaan. En vorig jaar heb je mijn nieuw leven ingeblazen, Verboden Liefde. Maar ja. ik vind het één van de mooiste nummers die je ooit gemaakt hebt.
2: Ja.
1: En we zaten in vorige uur zaten we ook nog even te mijmeren samen met Marco Kraats. Ja, je hebt ook nog een bekend Hazesnummer gedaan, Laat Me Alleen.
2: Laat Me Alleen, ja.
1: Dat was ook...
2: Ja, dat was een goede keus. Ik wou hem eigenlijk niet doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik had hem ingezongen, of in ieder geval niet op C.

0: En dat was echt binnen... Ja, dat zie je al heel snel. Binnen een maandje zie je echt dat je overal gezongen wordt, overal gedraaid wordt. Mm-hmm. Dat was natuurlijk eigenlijk nog de cd-tijd, hè? Single-tijd was toen ook.
1: De mooiste tijd, Henk, of niet?
0: Ja, was echt, ja, was eigenlijk de mooiste tijd, ja.
1: Ja, voor mij wel, in ieder geval. Ja, iets, je hebt iets tastbaars. Het Spotify, ja, ik ben er niet zo aan gehecht eigenlijk.
0: Nee, ja, het wordt steeds meer, hè, natuurlijk, hè, voor ons allemaal. Ja. Ja. Er zijn eigenlijk geen singeltjes meer.
2: Nee.
0: Ja, dat is heel vreemd.
2: Ja, dan met downloads, ja.
1: Of je moet ze in je eigen beheer laten maken, toch? En dat je fysiek wat in handen krijgt.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Ja,
0: dat is jammer, ja.
1: Dan laat je de 50 maken voor de plug of voor weg te geven, weet je wel. Zo werkt de wereld ook niet, Henk.
0: Nee, het is allemaal lastig, hoor. Je weet allemaal niet... in het begin helemaal niet met Spotify. Ik denk, wat is dit nou weer allemaal? Hoe werkt dat? Nou, heb je het wel onder controle hoe het werkt en wat het oplevert. En dat soort dingen, ja. Maar ja... De muziekwereld is sowieso een hele leuke, interessante wereld, toch?
2: Heel interessant.
1: Ja, ja, jij ademt de muziekwereld natuurlijk, toch? Hey, ja, je zei dat je met Bling ging stoppen, hè? Je eigen productiebedrijf. Was het toch niet wat je helemaal erin zocht? Of is het de tijd die je opslokt?
0: Ja, pas op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Dus nu heb ik dan met de kroeg erbij. Moet je eerst je SVA halen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat ging me nog wel vrij goed af. Een beetje wedstrijdje tegen mijn vrouw en dat. Van wie beter was, wie de minste fout zou hebben.
1: Ja.
0: En dat heb ik verloren. Dat is iets slimmer als mij. En, het gaat gewoon heel veel tijd kosten om een kroeg. En dan moet je even keuzes maken van wat wil je en wat is belangrijk. Ja, en ik heb me eigenlijk best wel vergist hoeveel tijd toch nog wel in zo'n platenlabel gaat zitten. En... ik heb me daarin vergist. Moet keuzes maken.
1: Maar veel artiesten, die halen de schakelaar om tegenwoordig. Ja. En die zijn allemaal hun eigen label begonnen, toch?
0: Ja, heel veel artiesten doen het. Ja, ik weet het niet. Als je echt alleen maar je eigen liedje moet gaan uitbrengen.
1: Mm-hmm.
0: Waarom zou je dan een platenlabel oprichten, denk ik dan?
1: Ja, dat is ook weer zo natuurlijk.
0: Ja, ik bedoel, natuurlijk zijn er inkomsten van liedjes. Maar ja, het is ook leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Ik heb ook nooit een liedje. Ik heb één liedje maar volgens mij op mijn eigen label uitgebracht. Dat was een duet met Peter Hermans toen. Dat was het enige die ik op mijn eigen label heb uitgebracht.
1: Ja. Zit je daar nooit aan te denken, een duet?
0: Jawel, maar...
1: Ja, het moet lastig. Op je pad komen, of niet? Zulke dingen.
0: Ja, ik heb wel wat mooie ideeën gehad op een gegeven moment, maar... is niet gelukt. Om daar maar bij te houden.
1: Zo is het. Een verboden liefde. Daar is nieuw leven in geblazen. Een van de grootste hits van jou natuurlijk. We gaan hem doen. Hier is die Henk Daan.

0: Vanmiddag tot 2 uur zijn we live met de lekkerste Nederlandstalige muziek op de radio. En dit is ook lekker. Dit klinkt lekker zomers, vrienden. Marco Schuitmaker, een zomernacht in Griekenland.
1: Vaak.

0: Het gezelligste Nederlandstalige programma van Zuid-Holland, denk ik. Wij houden het Holland. Een zomernacht in Griekenland. Heerlijk, die zomerse plaatjes op de radio. En ik houd daar verschrikkelijk van. Ja, we gaan bijna het laatste rondje doen, Gerry.
1: Gerry betalen.
0: Ja, Gerry, rondje van Gerry, hè? Deze ja, keer.
2: Geen probleem. Geen probleem, jongens.
0: Nee, lekker zo op de zondagmiddag. Ja, hoe ben jij de dag begonnen vandaag?
2: Hoe de dag ben begonnen?
0: Ja?
2: Nou, weet je, ik was om 4:30 was ik al wakker.
0: Dat is vroeg. Ben jij echt zo'n vroege vogel?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik kon niet meer slapen.
0: Jij was zenuwachtig dat je hier naartoe moest.
2: Nee. Ik ben ziek geweest. Nee, ik ben ziek geweest. Ja. Dus ik heb heel veel geslapen.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment word je weer beter. En dan
0: ben je ritme kwijt.
2: Ja, ben je ritme kwijt. Dus dan wil je naar bed gaan. En dan slaap je 4,5 uur of zo. Dus ik was vroeg wakker. Maar het was zo. Ik zat op de bank te kijken. Ging voetbal kijken. Even terugkijken. En op een gegeven moment was ik toch wel moe. Dus ik ben weer naar bed gegaan. En dan kwam ik om 9:30 eruit.
0: Zo werkt dat.
2: Ja.
0: Ja, maar meestal heb je, dat is bij jou ook, Henk, dat jullie een heel ongeregeld leven hebben. Het is meestal wanneer normale mensen werken, dan zijn jullie vrij.
1: Normale mensen.
0: Ja, maar jullie zijn de status. Jullie hebben statusartiesten.
2: Nee, ik weet wat je bedoelt, jongen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus jullie zijn de entertainers van Nederland. En het is toch een ander leven dan wij.
1: Vaak laat, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is gewoon,
0: merk je dat? Je wordt nu een dagje ouder, Henk. Ja. Ik ook. En merk je dat? Ga je dat soms niet opbreken? Dat je echt tot diep in de nacht weg bent?
1: Nee. Nog niet, moet ik zeggen. Mijn vrouw zegt wel eens, nou, jij wordt nooit moe. Wat is er met jou aan de hand?
0: Ja.
1: En dan is mijn vrouw hartstikke moe. Vannacht ook was ik om 6 uur naar bed, volgens mij. 6:30 sliep ik ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij appte ik jou om 9:30 al. Dan zat ik al aan de koffie.
0: Precies.
1: Ja. En vanavond zou ik wel een beetje eerder moe worden, denk ik. Ja, heel eerlijk gezegd.
0: Dan kak je in.
1: Maar ik ben wakker, pak een bak koffie en ben weer fit. Ja, ja. Heel gek. Hè?
0: Maar dat is jouw lichaam gewend, denk ik, toch? Moet haast
1: wel. Ja, nog wel, denk ik, ja.
0: Nog wel. Gerry, we gaan gauw jouw nummer draaien, het laatste rondje. Want daar hadden we het in ieder geval over, toch?
2: Helemaal leuk.
0: Hier is die.

0: het alweer op zitten. Het laatste rondje, jongens, bijna. Gaan we aan de bel trekken. Maar zover is het nog niet, hoor. Het is pas 11 minuten voor de klok van 2 uur. Het is zondagmiddag. Het is vandaag 21 juni. Volop zomer. Ook op de radio. Ja, dit is alles. Dit omarm jij volgens mij, toch, Gerry? Dit ben jij, toch?
1: Ja, dit ben ik. Ik hou gewoon echt van het levenslied, ja, absoluut. Ja.
0: En als we jou een half uurtje boeken, dan is het echt allemaal van zulke liedjes?
1: Nee, zeker niet. Ook liedjes wat we nu hebben, zeg maar wel ook een beetje tempo. Mm-hmm. En ik hou van ballads natuurlijk. Dat vind ik ook prachtig om te zingen. André Hazes.
0: Ja,
1: zeker.
0: Maar veel mensen doen André Hazes natuurlijk, hè? Dan denk je dan niet van, ja, ik ook.
1: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb best wel veel repertoire. Dus ik zing heel veel repertoire. Mm-hmm. Geen cent te makken. Laat een heleboel me waaien natuurlijk. Weet je? Dus, nieuwe nummers natuurlijk. Dus ik heb best wel heel veel repertoire. Dus ik zing niet echt veel covers.
0: Het is ook een beetje publiek aankijken, denk ik. Hè? En één bak feest maken. Daar sta je voor.
1: Ja, feest maken. En ook inderdaad aanvoelen wat het publiek wil en zo. Maar als je een belletje er ook in gaat. Of ingooit, zeg maar. Hè, mm-hmm. Na een feestnummer. Is ook altijd leuk.
0: Ja, precies. Ja. Maar daar trek je de dansvloer toch niet mee vol? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, maar als jij zeg maar 6 liedjes, feestliedjes zingt, zeg maar, en je gooit de bellet in. Ja, zij gelooft in mij bijvoorbeeld. Ja, ik zeg precies, maar weet je, of een ander liedje van André Haas of een andere nummer.
0: Maar dan moet er wel een half vat bier in zitten, toch?
1: Nee, maar heel veel mensen, weet je wat ik zo jammer vind? Iedereen zegt van, je moet altijd met
0: een lied, ademhalen.
1: Nee, maar dat liedje, je moet toch zorgen dat je altijd een snel liedje uitbrengt, zeg maar. Maar als je nou goed, bijvoorbeeld Wesley Bronkhorst, trots op jou is hij mee doorgebroken. Tino Martin is doorgebroken met een ballad. Dus ik geloof echt wel dat je met een ballad ook kan scoren.
0: Ik denk gewoon dat je gewoon je hart moet volgen.
1: Ja.
0: Dat is de enige remedie, denk ik, Henk.
1: Dus we moeten elkaar,
0: Laat even onze senior in de Nederlandstalige muziek natuurlijk, Henk Daan.
2: Junior,
0: 25 jaar, Henk, toch? Jij moet alle klappen van de zweep gehad hebben, denk ik, toch?
2: Ja, natuurlijk, ja. Je weet wel hoe het werkt, hè?
0: Diepe dalen en hoge pieken.
2: Ja, je weet hoe het gaat. Je weet heel vaak wat er komen gaat.
0: Ja.
2: Ja, het blijft toch ook heel vaak onvoorspelbaar.
0: Ja, maar toch blijft het een virus in je bloed dat je er nooit meer afscheid van kan nemen, denk ik.
2: Muziek is het allermooiste wat er is. Hè? Dus als ik naar de studio mag, dan ben ik gewoon vrolijk en blij. Mag ik optreden, ben ik vrolijk en blij. Ja, het is gewoon mooi. Muziek is mooi.
0: Ik heb eens zitten snuffelen in jouw Duitse repertoire, Henk. Ik heb beloofd om een Duits nummer voor jou te draaien.
2: Oh ja.
0: En ik wilde een zomersnummertje draaien.
2: Ik weet welke je draait.
0: Ja, nou, ik was zo gern in Griekenland, zeggen. Ja, mijn Duits is niet zo. Ik ben blij dat ik een beetje Nederlands kan praten, toch?
2: Ik versta jou dus. Ja. Dat is niks aan de hand.
0: Maar had je daar in het begin die moeite mee, de taal?
2: Ja, best wel. Ik was
0: al die naamvallen in Duits, weet je wel, dat is best moeilijk, toch?
2: Ja, heel moeilijk. En ik spreek nog niet. die naamval is gewoon moeilijk, want als je het dan vaak niet weet, dan heb je gewoon een probleem.
0: Ja.
2: Maar ja, ze verstaan je wel. Als je gewoon de hele zin kan uitspreken en als er dan een klein foutje zit, maakt net als ook een beetje.
0: Precies.
2: Dat vinden ze ook charmant, zeg maar.
0: Ja. Nicole hebben we ook in het Nederlands gehad en dat klopt ook niet helemaal.
2: In Nederland zijn we best wel kritisch op.
0: Ja.
2: We hadden ook nog Semina Rossi in Nederland.
0: Ja, zeker.
2: En dan hoorde ik van iedereen, maar dit klinkt niet en dat kan niet en dat is niet mooi. Maar die Duitsers vinden dat juist wel heel mooi. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een beetje geluk.
0: Nou, we gaan kijken hoe Henk van Daam in het Duits klinkt. Henk Dame.
2: Ja.
0: En hier is hij met zijn Duitse nummer.
2: Yo.

0: Daar hebben we het wel eens meer over gehad, Henk. Volgens mij ben je in Duitsland veel meer artiest dan in Nederland. Hè? Dat werkt toch heel anders. Je hebt meer cachet, denk ik, of zo.
1: Ja, het is wel...
0: Je wordt meer gedragen als artiest.
1: Ja, het is heel anders, zeg maar. Het is niet te vergelijken eigenlijk. Ook in Nederland heb je wel eens, dan kom je in een feesttent. En dan stel je voor zo'n 500 man. Maar dat is dan ook 80 man met de rug naar je toe.
0: Ja, precies.
1: Die alleen maar zuipen. Ja. Daar kom je in Nederland, of daar kom je in Duitsland echt niet tegen.
0: Frustrerend is dat, hè?
1: Die kijken gewoon echt... En in het begin moest ik ook wennen, want dan dacht ik echt van... ze vinden helemaal niks aan. Mm-hmm. Dan ben je klaar en dan was vaak ook zitten daar. En dan allemaal staan en helemaal blij. Denk, oh, ze vindt het toch wel leuk. Weet je wel? Ja, heel vreemd. Het is echt gek gewoon. Ja. Heel gek.
0: Ga je verder bouwen? Je zegt tot februari even stop met de Duitse carrière. Is dat om jezelf een beetje rust te gunnen? Of?
1: Ja, dat is wel echt even bewust. Ik heb natuurlijk nog een album uitgebracht in maart.
0: Ja.
1: En een paar singles. 2 of 3 singles zijn uitgekomen. Ze hebben ook wel een flinke promotour gedaan. Van 's maandags tot donderdags. Of tot vrijdagsmiddags.
0: Ja, een promotourtje in Duitsland is iets anders dan in Nederland. Hè? Ja, Duitsland is 20 keer groter dan Nederland, klopt. Volgens mij.
1: Dat is heel gek. Ja. Dan moet je echt, dan zit je 's ochtends bijvoorbeeld in een interview in Berlijn. Om 11 uur tot 12. Dan stap je in de auto naar Saarbrücken. En dan kom je om 4, 5 uur in Saarbrücken aan.
0: Precies.
1: Dan overnacht je daar. En dan zit je de volgende dag om 12 uur in een interview bij Saarbrücken. Dan stap je weer in de auto en dan ga je weer 4 uur rijden. En dan zit je weer eens in een andere... En zo doe je dat de hele week.
0: Wat dat betreft is in Nederland er lekker aan te rijden, weet je wel. En,
1: het is makkelijker dan,
0: Absoluut.
1: Dan Duitsland.
0: Henk, dankjewel dat je weer hier was.
1: Ja,
0: we gaan zeker nog even proberen om je nummer te draaien. Gerry, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Henk, Café Henkie natuurlijk in Zaltbommel. We komen beslist een keer langs, Henk.
1: Ja, dankjewel. Gezellig.
0: Lijkt me zo. Wat zijn jouw plannen? Gewoon doorgaan met optreden, taxiritjes doen, een beetje zingen in de taxi of hoe moet ik dat zien?
2: Sowieso. En ik wacht, ik wacht ook op heel goed bericht. Dus, en als dat goed is, dat is heel spannend voor mij. Kijk, niks over zeggen. Maar er komen hele mooie dingen aan, hoop ik. Dus dan moeten we even afwachten. En we gaan weer door met een nieuwe single. Dus die gaan we weer maken. Dus einde van het jaar komt er nog een single uit.
0: Nou, dankjewel nogmaals. We verwachten je.
1: Ik denk dat ik weet wat het is.
0: Goeie
1: nieuws. Ik zeg ook niks.
0: Hey, je moet er snel zijn. Dankjewel en graag tot de volgende keer. We draaien de plaatjes nog mee voor Vaderdag, voor alle vaders. Wat mij betreft, tot de volgende keer maar, mannen. Groetjes.
2: Hoi. Groetjes, jongens.
1: Goedje.

0: Dat was nog een klein stukje van Gerry Holland natuurlijk. En mooier dan een zomer in Mokum. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Hele fijne vaderdag iedereen. En we draaien nog een stukje van Henk Dame.
1: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.
0: Tot volgende week allemaal. Niet verliezen.

0: van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jette. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij lichtgewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Ik ben Ramons van de ANWB. Er staat file op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kondenberg en de Duitse grens. 2 kilometer met 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginnenweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij lichtgewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Van de ANWB. Er staan 2 files op de A2. In de richting van Eindhoven rijdt het langzaam tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hoogt. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. En op de A2 richting Den Bosch rijdt het langzaam tussen Waardenburg en afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: succes met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Back to the Roots.
1: Ah, nog steeds. En ik kan je vertellen, al 15 jaar.
2: Ja.
1: Vandaag is de dag. Nou, eigenlijk is het nu 15 jaar en 2 dagen. Maar ja, vooruit dan maar weer.
2: We houden het gewoon op.
1: We houden op 15 jaar.
2: Jubileum.
1: Ja, zondag 19 juni 2011. Toen was het zover. De eerste reguliere uitzending van Papendrecht FM toen de tijd nog. En dat mochten wij doen. Waarom? Ja, omdat wij nou eenmaal de eerste waren op de zondag die uiteindelijk gingen uitzenden. Dus.
2: Die er waren.
1: Ja, die er waren. En de dag ervoor was de grote opening van Papendrecht FM op 18 juni. Om 12 uur starten wij met de uitzending. En die werd uiteindelijk geopend door de burgemeester. Burgemeester De Bruin toen de tijd.
2: Klopt.
1: Nog op de Schoorweg. En als je daar dan aan terugdenkt, dat is alweer 15 jaar geleden. En 16 jaar geleden begonnen we met bouwen. In 2010. En om dan uiteindelijk, weet je het nog?
2: Nou ja, ik weet er een heel klein beetje van. Want ik heb natuurlijk niet echt geholpen met de bouw. Ik heb wel een man die mee gebouwd had.
1: Absoluut. Die belde ik op een gegeven moment. Maar ik heb je nodig. We waren volop aan het bouwen. We hadden een goede elektricien nodig. Ja. Ik zei, ik heb je nodig. Nou, sindsdien is die ook niet meer weggegaan.
2: En zijn bijnaam was Gootje. Marco Gootje.
1: Nou, dat blijft zijn bijnaam. Hè. Laat me dat even voorop stellen. Dat blijft het gewoon. Neem dat nou maar van mij aan.
2: Ja.
1: Afgelopen dinsdag zaten we in Trots op Papendrecht. En daar hebben we het erover gehad. Heeft Coren wat aandacht geschonken aan de eerste uitzending van BTTR.
2: Ja,
1: en de 300ste uitzending van Praatpaal.
2: Ja.
1: En daar hebben we ook de bijnamen naar boven gehaald.
2: Okay,
1: moeder overste Gootje natuurlijk.
2: Gootje.
1: Ja, en ik. Ja. Ik weet niet meer wat ze mij noemde hoor. Maar dat vind ik ook niet zo heel belangrijk. Maar ik weet het wel, ik ga het lekker niet zeggen.
2: Ja, en ik weet het niet meer. Dus dat is wat jouw
1: bedoel. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is mooi.
2: Ik ga Marco even appen.
1: Nou, dan doe ik het anders. Dan doe ik het zo.
0: Hey, knuffelbier. Waar ben je nu weer mee bezig?
1: Nou, deze dan. En er waren er nog wel meer hoor, die we standaard in het begin van BTTR draaiden. Hè? Onder andere deze.
3: Oh, oh, oh.
4: Wat ben je toch eigenlijk een mafkees?
1: Ja, toch?
2: Die ken ik ook nog.
1: Ja. En in de periode dat jij erbij kwam, jij bent niet van het begin af aan erbij, maar je bent erbij vanaf 2013.
2: Ja.
1: Kun je nagaan. Draaiden we in het begin wel eens een nummer waarvan je wel eens zoiets had. Ik ben er zachtjes aan zat, maar hij blijft gewoon leuk.
2: Ja.
1: Ken je dat nog?
2: Ja.
5: Is iedereen binnen?
1: Ja, toch? Word je nog?
2: Ik ken hem nog, ja.
1: Oh, heerlijk. Als je chagrijnig bent, dan moet je dit draaien. Dan word je vanzelf vrolijk. Oh, heerlijk. Wat hebben we dat veel gedaan, hè? Deze, wat dat er gaat, hè?
2: Ja, elke keer als we weer terugkwamen, dan
1: van een vakantie of wat dan ook.
2: Dan kwam die weer.
1: Ja, absoluut. Maar dan praten we over 2013. Maar als we even teruggaan in de tijd naar 2011. Sebas, jij kwam erbij volgens mij na een half jaar of zo, of niet?
6: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Ik weet het niet meer precies, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat Peter van Leijden, die was ook hoofdradio, dat is hij nu ook.
6: Ja.
1: Die zei, ik heb wat voor jou, Sebas, kom bij jou. Oh, ja, dank je.
6: Ja, ik weet het toch wel, want ik had, laat ik het zo zeggen. Ik kwam eigenlijk bij de omroep terecht, omdat ik een artikel las in een plaatselijke krantje.
1: Suffertje.
6: Ja, en daar kwam ik dus een artikel tegen van de oprichting van RTV Papendrecht. En dat sprak mij aan. En ik wilde graag ook ook weer wat verbreden om dat ook uit te gaan breiden qua bereikbaarheid.
2: Ja.
6: Dus ja, en dat was ook natuurlijk een omroep lekker vrij dicht bij huis. Dus ik dacht, en dat sprak me ook gewoon aan. Ik dacht van dat ga ik gewoon aanschrijven.
1: Ben je wel benaderd toen de tijd?
6: Nee, volgens mij heb ik zelf de initiatief genomen. Nou, even uit mijn hoofd gezegd hoor. Wat is verder
1: ik zeg
6: de tijd?
1: Het bewust, ik ga zo meteen vertellen waarom.
6: Oh, dus nee, aan de hand daarvan werd ik het. Ik weet niet, het is zo ver terug. Volgens mij een mailtje gestuurd of zo. En uiteindelijk kwam ik op gesprek inderdaad bij Peter van Leijden. En ik weet nog wel dat er was dus in de aan de Schoorweg. In die tv-studio volgens mij.
1: Ja, een tv-studio.
6: Ja, dus daar had ik dus een gesprek met hem. En volgens mij kon ik me nog herinneren dat inderdaad kwam jij ook binnenlopen. En toen zei hij meteen van, nee, ik heb nog wel iets voor jou.
1: Ja,
6: van, iets.
1: Ik ben hem nog steeds dankbaar. Niet.
6: Nee, alles had ik hier denk ik al lang niet meer gezeten.
2: Nee,
6: dat
2: neemt dat ook niet.
1: Neemt dat maar van mij aan,
6: Nee, dat zit natuurlijk al 15 jaar goed. Dat,
1: absoluut.
6: Dat zeker weten.
1: Absoluut.
6: Maar ja, zo is het balletje een beetje gaan rollen. En op die manier ben ik in dit programma terechtgekomen. En het is ook het programma wat ik sindsdien ook nooit meer heb verlaten. Dus het was vanaf het begin af aan. En tot op de dag van dat ik dit nu spreek, zit ik er nog steeds bij.
1: We hebben echt heel veel dingen gedaan. wat dan nou, gaat in Back to the Roots.
2: We gaan daar denk ik straks nog allemaal wel even op terugkijken.
1: Absoluut. Ik heb niet veel geluidsfragmenten helaas. Ik heb dat nooit bewaard en eigenlijk nooit wat mee gedaan. Gelukkig hebben we dat met Trots op Papendrecht nu wel gedaan. Heeft Cora het wel gedaan. Heel veel bewaard. Dus dan kunnen we daar vandaan wel heel veel draaien. Maar ja, dat is van haar en niet van ons.
2: Ja.
1: Maar er zijn wel dingen gebleven die ik wel heb. Dat gaan we dadelijk, laat ik dat zeker eventjes horen. Maar ja, we moeten toch wel even een plaatje draaien. Ja, dan maar deze.
2: Celebration!
1: Oh, zie jij gezellig niet, Kietot? Je moet zelf de slingers buiten hangen, toch? Nou, dan doen we dat. Cool and again.
6: Een ander doet het vaak niet voor je.
1: Dat bedoel ik.
6: Ja.
1: Zondag 21 juni 2026, 15 jaar Back to the Roots. Goedemiddag.

0: je gaat niet anders als dit draaien. Ja, er zijn er wel meer plaatjes met van harte gefeliciteerd en dat soort dingen.
1: Ja, maar deze blijft leuk, hè.
0: Beetje onze stijl blijft dit uiteindelijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut,
1: dat hoort
0: ja.
1: bij ons bij de jaren 80, 90. Ja. En af en toe een nieuwe.
0: Ja, en waarom hoort dat bij ons? Ja, dat zal dan waarschijnlijk een beetje met de leeftijd te maken.
1: Dat denk ik wel.
0: Oh, als ik dan even terugkijk naar 2011. Begonnen uiteindelijk alleen.
1: Ja.
0: In eerste instantie. En de allereerste uitzending maakte ik samen met Wim Flink.
1: Ja.
0: Uiteindelijk. En daarna is Sebas erbij gekomen. Nou, Wim die ging op een gegeven moment zijn vleugels uitslaan na een half jaar, drie kwart jaar ongeveer. En die ging van zichzelf beginnen, zeg maar. Die liet mij in de steek. En die ging zelf verder.
1: Die ging naar ons zitten.
0: Flink op zondag. En dat was op zich altijd wel hartstikke leuk. Een hoop geintjes uitgehaald, ook met jou.
2: Ja,
0: absoluut. Met Amy.
2: Het beruchte geintje was dat.
0: Het beruchte geintje.
2: Ja, dat zijn dingen die vergeet je niet meer natuurlijk. Dat, en ik trapte er nog vol in ook. Dat ik denk, hoe kan ik dat nou niet doorhebben? Maar
0: dat was Wim.
2: Ja.
0: Wim die was echt, die had zo'n aparte manier van humor.
1: Ja.
0: Dat vond prachtig om mee te maken.
1: Ja, om nog even voor de luisteraars die het niet weten. We hebben inderdaad op een gegeven moment iemand laten bellen naar de studio. Dat was Amy, die bij Wim Flink in zijn programma zat. Als Lena, die wel interesse had.
0: Ja.
1: Lena, die wel interesse had in Sebastiaan.
0: Ja, absoluut, ja.
1: En later bleek het inderdaad een grap te zijn. Ja, we hebben echt heel veel lol gehad.
0: We hebben nooit geweten of dat echt serieus was. Of ze interesse hebben gehad. Voor hetzelfde was dat zo.
1: Nee, maar we hebben echt heel veel lol gehad.
0: Ja, absoluut,
1: inderdaad.
0: Absoluut. Ja, toen Wim eenmaal lekker apart ging, toen kwam Sandra erbij. Sandra van Alphen toen de tijd nog.
1: Andere Sandra.
0: Sandra de Bruin heet ze nu tegenwoordig. De Bruin van Alphen, geloof ik, om het helemaal volledig te zeggen.
1: Ja.
0: Die heb ik ook gekend van het masker. Of die ken ik ook van het masker, laat ik het zo zeggen. Wim ook uiteindelijk.
1: Ja, klopt.
0: En Sandra die heeft het ongeveer iets meer dan een jaar volgehouden. En dat wil niet. Ik zeg dat misschien een beetje cru, maar ik bedoel dat positief.
1: Ja.
0: Maar ze had toen zoveel dingen.
1: Ja,
0: ze speelde toen
1: beetje
0: onder andere Zwarte Piet. Ze zat zangles, ze had andere zaken bij het masker, noem maar op.
1: Ja,
0: en dan werd het gewoon te veel.
1: Ja, klopt.
0: En dan moet je keuze maken. En ze had dan de keuze gemaakt om te stoppen. En dat was best jammer. Maar toen kwam jij.
1: Toen kwam ik.
0: Daar kom ik nooit meer vanaf. En dat vind ik ook niet erg.
1: Nee, maar ja, jij kent mij al vanaf mijn geboorte.
0: Oh,
1: dus wat
0: daarom,
1: dat betreft,
0: joh.
1: Kom je nooit vanaf.
0: Nee, never nooit. We gaan ooit, en dat klinkt misschien heel raar op de dag als vandaag, dat het Vaderdag is. Maar we gaan ooit het cirkeltje rondmaken.
1: Het cirkeltje rondmaken.
0: Absoluut. We hebben elkaar ontmoet bij het begin en we ontmoeten elkaar bij het einde.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Het is een end weg, maar daar gaan we nog wel langer niet over nadenken.
1: Nee, absoluut.
0: Maar toen kwam Sandra erbij in 2013. Ik weet niet exact de datum. Maar dat had in ieder geval met een interview te maken met iemand die toen in AIDA speelde. Speelde die toen nog in AIDA? Ja, hè? Of was het Drie Musketiers al?
1: Oh, dat is een hele goede.
0: Goeie,
1: vraag,
0: hè? Nou. Eén van de twee. Ik weet het zelf ook niet.
1: Nee, 2013.
0: Ja, geen idee.
1: Nee.
0: Niet de Drie Musketiers. Want de Drie Musketiers was toen ik nog bij Centraal zat. Toen heb ik die kaarten gekregen.
1: Klopt, 2002 is volgens mij AIDA geweest.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Dus het was een ander. Volgens mij had hij muziek uitgebracht of iets.
0: Ja, dat zou makkelijk kunnen.
1: Inderdaad, een single. En dat we daar het interview over hebben gedaan.
0: En uiteindelijk werd het een interview. Toen kwam gelijk de vraag, wil hij niet blijven?
1: Ja.
0: Nou, dat is tot heden ten dagen nog steeds zo. Oké. Waarom? Nou, omdat we allebei muziek leuk vinden. Omdat we allebei de jaren 80 leuk vinden.
1: Ja.
0: En dat we, nou, bij een toon wisten we al welke plaat het was. Wordt
1: inderdaad
0: wel minder, moet ik zeggen.
1: Ja, we worden wat ouder. Hè? De hersenen moeten iets meer kraken bij ons tegenwoordig. Maar er zijn nummers die ik nog steeds bij de eerste toon hoor.
0: Ja, absoluut. En ik merk het als we hitster zitten te doen. Ik vind het een vreselijk spel. Maar oké, we doen het af en toe. Dan denk ik, welk is het nou? Welk is dat nou? En dan gewoon niet opkomen.
1: Ja, nee, klopt.
0: En terwijl je dat voorheen, nou, dan wist je de top 20, de top 40 uit je hoofd, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ook in 2013 hebben we nog andere dingen gedaan. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Want dat is ook wel heel erg leuk om daar even een stukje van te doen. We gaan eerst kijken, want het is vandaag uiteindelijk 21 juni en het is Vaderdag. Speciaal voor alle vaders die er wel of die er niet meer zijn.
3: De classics met het lekkerste geluid.
4: Met Back to the Roots.
3: Knallen de hitsje speakers uit.
4: Knallen de hitsje speakers uit.
3: Dit is Drechtstad FM.
0: Doe maar.

0: kan je een stukje geschiedenis aanhalen. Maar de realiteit en de dag van vandaag, die geldt uiteindelijk ook nog steeds.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Nou, ik laat hem even zijn papieren pakken, dat hij in ieder geval klaar zit.
1: Dat hij tijd heeft.
0: Nou, tijd heeft hij wel, dat weet ik. Maar. En het is voor hem ook altijd maar een onderleggetje. Hè? En vertelt het altijd uit zijn hoofd.
1: Ja, hij heeft het er altijd wel bij liggen, zijn papieren. Maar het gaat eigenlijk gewoon zo. Hij gooit het eruit.
2: Het is geen leesboek-effect in ieder geval. Nee. Het is meer een hoe noem je dat? Zo'n rode draad een beetje.
0: Ja. Ja, wat je vroeger bij je examen ook deed. Schreef je het op je hand.
2: Ja, ja.
0: Een paar van die steekwoorden, zeg maar.
2: Ja, maar daar was ik meestal niet van. Ik durfde dat eigenlijk nooit aan om dat soort grapjes uit te halen. Ik was altijd bang dat ik... Bij een ander ging het altijd goed. Maar als ik het doe, dan had ik altijd het gevoel van... Dan zou je zien dat ik... Ik ben.
1: Ik heb het één keer gedaan.
0: En gesnapt
1: bij
0: zeker?
1: Bij een biologieles. En ik werd gesnapt. En het jaar erop was ik blijven zitten. En ik kom weer bij diezelfde leraar in de klas... Dit jaar zonder spiekbriefjes, hè? Terwijl ik het nooit deed. Alleen één keertje. En ja, dat zou
0: waarom heb je het gedaan dan? Had je niet geleerd of zo?
1: Ja, wel, ik had wel geleerd, maar het was gewoon niet mijn vak. Biologie, ik heb het ook heel snel laten vallen. Want het was gewoon niet mijn ding.
0: Ik kon niks laten vallen. Op de LTS waar ik zat, kon ik eigenlijk helemaal niks laten vallen.
1: Oh ja, nee, ik kon wel mijn pakket laten kiezen. Dus dat scheelde.
0: Ja, dat is voordeel. Je hebt op de Willem gezeten, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, dan kon het allemaal. Ik heb gelukkig ook alleen maar Engels gehad. En geen Duits en Frans en dergelijke. Uiteindelijk heb ik in mijn verdere leven wel Frans gehad en ontmoet. Die ken ik nog steeds. Nee, helemaal niks. Maar het is 2:02. Ja. Hoogste tijd om te kijken naar het weer. En is het weer vervelend? Ja, want het is veel en veel te warm. Sebas, ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is ook nooit goed, hè?
0: Nee, maar dat weet je, hè?
2: Ja, dat is zo. Maar we hebben ook wel een behoorlijke vrijdag achter de rug met temperaturen.
0: Nou, ik zat in het bos. Ik zat op de camping. En ik heb hem echt wel even geknepen, moet ik zeggen. Want ik denk dat het zeker wel een kwartier, 20 minuten alleen maar flitsen. Alleen maar onweerde, continu. Ik denk, dadelijk slaat hij in een boom, hè? En daar zat ik wel, zeg maar. En zat ik even niet op mijn gemak.
2: Ik had s'avonds, toen ik de lucht zag aankomen... had ik wel even weer een voorzichtig momentje dat terugging naar de tijd... dat zoiets er ook aankwam, waardoor ik juist de interesse heb gekregen. Maar dat is ook een beetje zo begonnen rond mijn 7e, 8e... dat ik zoiets heb meegemaakt. Al bleef het in dit geval de grote hagel wel bespaard, dat er toen wel was.
0: Ja.
2: Maar dat was wel eventjes iets waarvan je denkt van... dit is niet helemaal... gezond, maar wel...
0: Was dat in 596 of zo? 98.
2: Uit mijn hoofd 6 juni, dacht ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, want toen had ik een auto, die was in één keer 9.500 gulden minder waard, zeg maar.
2: Ja, en dat was ook zo'n enge...
0: Was poffertje span.
2: Ja, zo'n enge verschijning. Dat,
0: Hier op Papendrecht hadden we nergens last van. En ik was die dag toevallig in Bergambacht, ook om radio te maken met een ander station waar ik zat. En daar gebeurde het wel. Daar kwam hij precies overheen.
2: Ja, het was heel lokaal toen, want het was echt een smalle strook. En die trok precies over een deel van de regio heen. Onder andere ook over waar ik vandaan kom. Bij het dorp naast Papendrecht.
0: Dat klopt.
2: Geval. Ja, en dan zie
0: je... Ja.
1: Sorry. Ja. Oh, hij staat aan gewoon.
0: Als je rode lampje brandt, dan...
1: Nee, bij ons was het heel toevallig. Ik woonde toen aan de rand, zeg maar, van Papendrecht. En bij ons was het in de tuin lag de hagel. En aan de andere kant van het huis was het alleen maar regen. Bij ons lag precies de scheiding.
0: De scheiding, ja. Die ging zo naar Alblasserdam en dan naar de overkant toe. Ja, bij Rambach hadden wij er last van.
1: Ja.
0: En waar ik werkte in Stolwijk, daar hadden ze nergens last van. Oh, zo raar. Want ik had net de pech.
2: Want ik zei al vrijdag van tegen mijn ouders van... Oh ja, is dat niet verstandig? 10 minuten van tevoren ongeveer van om iets vanuit de tuin binnen te zetten. Want ja, je weet niet wat daaruit kan komen. Want ja, als je ziet dat het ineens een code oranje gaat... Dan weet je aan de drempelwaarden die daaraan moeten voldoen... dat er toch windvlagen van tenminste 75 km per uur... en hagel van tenminste 2 centimeter, wat in de categorie groot valt... dan zijn dat wel de buien die dat kunnen produceren.
0: Ja, zeker.
2: Dus, ja, beter voor niks binnenzetten dan dat je sommige dingen buiten laat staan... en dat het wel misgaat. Dus uiteindelijk veel bliksem en een hoop regen. Maar in ieder geval die grote hagel, dat heb ik in ieder geval zelf niet waargenomen.
0: Nou,
2: maar,
0: bij ons heb ik, joh.
2: In dat opzicht. Maar het was wel even mooi als weerliefhebber om te zien zo'n verschijnsel. Want ja, dat gebeurt ook niet zomaar elk jaar in de regio... dat zoiets moois...
0: Nou, ja. Ik heb heel veel beelden gezien. Hè. Mensen hebben heel veel foto's gemaakt en dergelijke. Dat was inderdaad prachtig om te zien. Ja. Ik vond het niet zo prachtig, maar dat was meer omdat ik op die locatie zat. Ja. Waar ik op dat moment liever niet zat, maar oké.
2: Okay. Vaak moet je er toch voor naar Amerika toe voor dat soort tafereelen.
0: Nou,
2: ja.
0: Dat. Dus als je dan had ik het nooit gezien. Hè. Dat had ik ook niet heel erg gevonden.
2: Nee, maar ik vond het toch wel even weer een speciaal momentje.
0: Ja, dat snap ik. We gaan eens kijken wat het weer de aankomende dagen doet. En wat het de afgelopen dagen gedaan heeft. Het zal te

0: Want de laatste ruime week van de junimaand, het wordt er eentje met volop hitte, tropische temperaturen. Het wordt toch ook wel een weekje met eigenlijk gewoon intense hitte, want die grens van 35 graden komt vanaf halverwege komende week toch ook richting eigen land. Daar zo meteen meer over is, maar eens eventjes terug naar het weer van vandaag. Een dag met behoorlijk wat zonneschijn, af en toe wat sluierenwolken en wat stapelwolkjes die ontstonden. Maar het is wel vrijwel overal droog gebleven, althans overdag. Want afgelopen nacht kregen we ook nog wel even te maken met een stevige bui, ook in de regio. En daar zat ook nog af en toe onweer bij. Temperaturen, ja, ondanks die buien van de afgelopen dagen en de afgelopen nacht, blijven we maar continu in die behoorlijk warme lucht zitten. Vandaag zomerse warmte, plaatselijk tropische temperatuur in het zuiden en zuidoosten van Nederland. Ja, ook in de regio zo'n 28 tot 29 graden, maar de luchtvochtigheid is hoog en dus voelt het drukkend benauwd aan buiten. We hebben ook een klamme nacht achter de rug met hoge minimumtemperaturen, waarbij er ruim 5 mm aan regen is gevallen tijdens die bui die overtrok. Vanavond dan hebben we te maken met zonnige perioden in het uiterste zuidoosten, misschien lokaal een bui, maar verder blijft het zo goed als overal droog. De noord tot noordoosten wind is matig of zwak. Langs de noordwestkust staat er af en toe een vrij krachtige wind. Komende nacht verschillende temperatuur rond de 12 graden in Groningen, maar in Limburg blijven die waarden een stuk hoger, zo'n 18 graden plaatselijk. Verder brede opklaringen, af en toe trekt er ook wat bewolking over en het is ook in de nacht vrijwel overal droog met niet al te veel wind uit het noordoosten. Die is overwegend zwak of matig. Na dit weekend aanhoudend warmte om te beginnen met de maandag. Zonnige periode, het warmt sterk op. En verder kunnen we ook een droge dag verwachten met hoge temperaturen. Al valt het in het noorden nog enigszins mee met 22 tot 23 graden op de Waddeneilanden en 31 graden lokaal in het zuiden en zuidoosten van Nederland. En vooral in het midden en zuiden is het dus weer oppassen voor die hitte. Want het Nationaal Hitteplan blijft voorlopig van kracht komende week. De waarschuwing omtrent de hitte ook natuurlijk goed in de gaten houden. De wind vanmorgen noordoost tot noord is veelal matig tot zwak, maar vooral langs de noordwestkust staat er af en toe een vrij krachtige wind. Nou, dan de dagen daarna, dan krijgen we te maken met zeer warm zomerweer. Dat houdt gewoon aan. De nachtelijke temperaturen gaan ook vanaf halverwege de week flink weer omhoog. Veel zon. Droog weer sowieso tot en met de donderdag verwacht ik. Vrij rustig zomerweer. Maar ja, zeker vanaf woensdag op veel plekken tropisch hitte. Die 35 graden grens komt in beeld. En dan verwacht ik ook zomaar de eerste officiële hittegolf van het jaar. Maar dan in de beeld.
1: Oh, oh, oh.
2: Wat ben je toch eigenlijk een mafkees?
1: De beste muziek van de jaren 70 en 80.
3: 80.
1: Gek, joh. Dit is Back to the Roots.
4: Jongen, die 30 graden komen terug. Alsjeblieft. Dit is ABBA. Het is Summer Night City.

De beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. En natuurlijk de nieuwste hits. Back to the roots. Erik Vastenau.

0: wel een lekker uurtje hoor. Lekker veel praten, maar ook lekker zomerse muziek hoor, hebben we uitgekozen.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik denk, hey, het is mooi weer. Laten we maar eens 2 uur gewoon een lekker zomers draaien. En we verzinnen van al los. Ricky Martin hoor, die in Live in La Vida Loca. Ik zei het in het begin van het uur al, we gaan even terugblikken op 15 jaar Back to the Roots. En we hebben niet heel veel beeld en geluid van die periode. Maar ik heb wel wat gevonden.
1: Oh jee.
0: Ja, absoluut. En dat is met beeld.
1: Ja.
0: Maar de Maripassinas die draait, nu nog niet. En er staat zelfs Sebas op.
1: Oeh.
0: Sebas is altijd iemand die het liefst veilig in een veilige haven gaat zitten in de studio. En zo min mogelijk naar buiten treedt als weerman. Er zijn momenten geweest dat ik het wel gedaan heb. En dan praten we over 22 december... 2013.
2: Ja, dan kan het niet alles zijn dat ik op dat voetstuk geplaatst werd, zeker.
0: Dat is dat, ja. Maar dat zal er ongetwijfeld bij staan. Maar ik wil even, het is 4:15. Ik wil even een 5 minuten even laten horen. Want het is een beetje samengeperst van wat wij toen in het glazen huis deden.
1: Glazen huis.
0: Ja. Absoluut, tweede jaar glazen huis. Dus wat dat er gaat.
3: Pastenaal, Papendrecht FM.
0: Zo begon het allemaal. En toen deed het het niet. Maar ja, dat heb je als je op locatie staat.
4: En toen was het stil.
0: Was hij bij?
4: Dan kan ik het wel gelijk nog eventjes aankondigen dat we straks nog een telefonisch interview hebben. Want we krijgen straks natuurlijk bij Wim Flink om 6, tussen 6 en 8 Gabi Botenkoper. Die in de eerste liveshow eruit is gegaan bij The Voice. Maar we hebben straks een telefonisch interview met iemand die in de halve finale helaas gesneuveld is. Jennifer Lynn. Ik ben zeer benieuwd. Wordt in het Engels. Mijn Engels is een beetje minder. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. Maar het komt vast goed.
0: Het was altijd beter als mijn Engels.
1: Nou, het is goed gegaan.
0: Zelfs deden we dat, hè?
5: Ja, gesproken niet moet draaien, Barbara Streisand. Maar we doen het wel eens 16:04. Maar jij had het over Jennifer Lynn.
4: Ja, Jennifer Lynn komt straks in de uitzending. Via de telefoon. En daar gaan we
0: op locatie via de telefoon deden we. Dan als we die technische mensen niet hadden, onder andere Jeroen, dan had het nooit goed gekomen.
1: Had het never nooit goed gekomen.
4: Maar het gaat vast gezellig worden, toch?
5: Nou, dat denk ik ook wel. Zometeen dus in de uitzending Jennifer Lynn van The Voice of Holland. En van die gekke piano's, oftewel de crazy piano's. Oh, heerlijk zondagmiddag hier op de Meent in Papendrecht.
0: Het is weinig veranderd eigenlijk. Ik vind dat een drama als ik mijn eigen stem hoor. Maar.
1: Ik ook.
5: Het is wel een beetje een leuk contrast op dit moment op het winkelcentrum. Aan de ene kant hoor je jazz. En aan de andere kant hoor je een hoop onzin, maar wel lekkere muziek op jouw radio. Zondagmiddag. 22 december 2013. En het nadeel van deze dag is dat het rond 1:08 weer afgelopen is. We hebben wel met heel veel plezier weer hier gestaan. Maar ook hier komt een eind aan, Sam.
4: Ja, helaas wel, hè. Het was wel ontzettend gezellig. Het is sowieso leuk, vind ik, om te zien wat een zo'n grote groep medewerkers hier voor elkaar krijgt. Want ik bedoel, we staan hier toch maar weer 3 dagen. En ik heb ervan genoten en volgens mij heel veel mensen.
5: Ja, dat weet ik wel zeker. Er zijn jaren geweest dat we dit gedaan hebben. Daar kon ik namen noemen. Dan zei ik van nou, ik wil die bedanken, ik wil die bedanken, ik wil die bedanken. Maar ik ken het niet.
4: Nee, als
5: maar
4: we nu mensen namen, vergeten. Ik wou net zeggen, als we nu namen gaan noemen, dan gaan we zeker mensen vergeten.
5: Maar dat gaan we niet doen. Maar van deze kant, iedereen die meegewerkt heeft aan deze dagen om dit succes neer te zetten. Dank. En ik denk dat ik dit wel nodig heb. De Miami Sound Machine en de Dr. Beat.
0: Ah, dat leuke is, ik zit te kijken
5: live vanaf de main van de
0: op YouTube.
1: Ik wou net zeggen, jij hebt beeld.
0: Ja, ik heb beeld. Let op, want ik heb nou heb ik hem hoor. Let maar op.
5: Het is bijna 4:30. Dat betekent toch wel dat het hoogste tijd is voor normaal gesproken het weer. Maar we gaan eerst dit doen.
3: Je luistert naar Papendrecht FM. Lokaal nieuws. Je blijft op de hoogte.
6: Goedemiddag Papendrecht. Dit is het lokale nieuws van zondag 22 december. Mijn naam is Amy Kruik.
0: Wie was het?
6: Zaterdagavond rond 9:30 was de bekendmaking van de winnaars van de Radio Rebus op Papendrecht FM. De winkeliers hebben schitterende prijzen ter beschikking gesteld die maandagavond officieel uitgereikt zullen worden in onze studio aan de Schoorweg.
0: Dat was best een succes hoor.
6: Deze prijsuitreiking zal tussen 7 en 8 live te horen zijn in het programma Flashback op Papendrecht FM. Bij de kinderen hebben Sonne van 10 jaar en Leonard, Sonne en Angela alle 11 jaar gewonnen. Bij de volwassenen hebben Ada van Meteren, Corné Kramers en de heer J. Bakker gewonnen. Maandagavond wordt er in onze studio bepaald wie van de volwassenen de eerste en tweede prijs heeft gewonnen. TV Papendrecht is druk bezig met het monteren van de reportages van de kerstmarkt, de ijsbaan en het glazen huis. Een aantal van deze filmpjes kunt u al bekijken, waaronder de kerstwensen en het nieuws. De reportages kunt u bekijken op rtvpapendrecht.nl of via ons YouTube-kanaal TV Papendrecht. Tot slot het weer met Sebastiaan van Herk.
7: Ja, inderdaad, we gaan kijken naar de weersverwachtingen. En natuurlijk beginnen we met de korte termijn. Dat betekent dat we allereerst het weer voor vanavond gaan doornemen. Er zijn opklaringen. Ze worden aangevoerd vanuit het westen en zuidwesten. Maar er trekken ook een aantal buien of buitjes verspreid over het land. Het blijft stevig waaien uit het zuiden tot zuidwesten. Met matig of vrij krachtige wind boven het land. Kracht 4 of 5, alleen bij zee waait het harder.
0: Ook hier is weinig veranderd, Sebastian. Als, het kunnen gewoon beelden zijn en geluiden zijn van vorige week, zeg maar.
2: Ja, ik misschien dat ik wat meer... Dat ik misschien meer de focus heb gelegd op woordkeuzes of wat korter. Of ik weet het niet. Ik denk dat er in 15 jaar wel best wel iets veranderd zou zijn.
1: Maar gewoon qua stem en zeg maar hoe de opzet ja. is, dat is nog steeds hetzelfde.
2: Ja, ik denk in grote lijnen dat het wel... qua stem, ja. Het is 13 jaar geleden, maar...
1: Ja, daarom. Dat hoor je voor jezelf niet.
2: Nee, minder denk ik. Ik zal best wel wat jonger klinken. Maar ja, ik weet niet. Het is niet dat ik denk van wat een enorm verschil of zo.
0: Nee absoluut niet. Nee. Maar het is wel leuk, want ik kan de beelden zien. Dus ik kon meekijken. En dit is een filmpje dat duurt ongeveer een minuut of 25.
1: Daar gaan we niet helemaal uit.
0: Nee, maar het is 2 uur gecomprimeerd in die 25 minuten. En dat is echt een hele leuke herinnering. Back to the Roots in het Glazen Huis, 22 december 2013. Oh, lekker hoor. Het is 8 minuten voor 5. Dat betekent dat we zachtjes aan even afscheid gaan nemen. Na 5 zijn we terug met een uur heerlijke zomerse muziek. Je hoort de Two Man Sound, is dit. En de Disco Samba.

0: Erik Vastenau.
1: 75% DJ Free. DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Je luistert naar Rechtsstaat FM.

0: eerst met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: je geld kan verdienen. La la la la la la. Dus heb je nog een plaat, hè? De la la la song.
1: Ja, maar het blijft toch lekker, dit nummer?
0: Absoluut, ja.
1: Het is gewoon een heerlijk nummer.
0: Ja, een beetje zomers. En het is uiteindelijk zomer, hè? Zondag 21 januari 2026. 15 jaar Back to the Roots op jouw radio op Papendrecht FM. En de laatste 3 jaar op Drechtstad FM.
1: Ja.
0: En uiteindelijk ook wel op Papendrecht. Dat gaat.
1: Ja, het is Papendrecht FM. Ja.
0: Absoluut. Maar op meerdere plekken te beluisteren. Ook op Atos Radio. En in Dordrecht. We zijn te horen in Zwijndrecht, Dordrecht, Heerjansdam, Hendrik Ied op Ambacht, Papendrecht. Nou, en ga zo maar door.
1: Ja, en ook natuurlijk gewoon op internet nog.
0: Ik wou net zeggen, als je ergens in Amerika zit, nu bij het voetbal, kan je ook luisteren.
1: Ja.
0: Alhoewel, daar leggen ze nu te pitten, denk ik.
1: Nou, ze zijn nu denk ik... Ja, het ligt eraan waar ook weer, hè. Amerika is groot, dus het ligt er ook een beetje aan waar. Maar er zijn Limburg. Er vast al wel wat wakker, zeg maar.
0: Misschien wel. Nou, wie weet zitten ze te luisteren, je weet het maar nooit.
1: Nou. Leuk feestje geweest. Daar denk ik gisteren.
0: Absoluut, we gaan het er zo meteen nog wel eventjes over hebben. Naar de volgende plaat is deze.
2: You want more?
0: Ja.
2: You got it.
0: Absoluut. 15 jaar Back to the Roots en we hopen er nog 15 jaar vast te plakken. Maar die garantie, die heb je nooit. Dit is Forecast. En is het een leuke dag?

0: afgelopen 15 jaar niet veranderd is, is het geluid op mijn koptelefoon, zeg maar. Dat staat nog steeds hard. Ja. En van de week was ik bij de keuringen, toen zei van je gehoor wordt wel slecht. Ja, dat is op zich niet zo heel graag. Maar dat heeft voornamelijk met mijn werk te maken.
1: Bij ons is het inderdaad altijd als jij je koptelefoon gewoon op de tafel hebt liggen, zeg maar, dan kunnen wij het aardig letterlijk horen.
0: Heb ik de speakers niet meer nodig? Ik ben niet de enigste, hoor.
1: Nee, dat dus, weet ik.
0: Er zijn er nog twee met mij.
1: Het hoort een beetje bij DJ'en, ja, denk ik.
0: Absoluut, een beetje bij de oude garde. Ja. Peter Verleijden onder andere, Rob de Leeuw en ondergetekende. Wij hebben hem alle drie altijd knijterhard
1: staan. Ja.
0: Nou ja, we hebben het er nog niet over gehad, maar het was een feestje gisteren.
1: Het was een heel groot feestje gisteren.
0: Was er iemand jarig? Nee.
1: Nee. Nou ja, wij hadden wel gisteren soep op de stoep. Dat is dan weer een ander verhaal.
0: Ja, en wat voor soep?
1: We hadden curry-prijssoep en tomatensoep.
0: Oh, dat laatste is prima. Dan heeft Mar in ieder geval Marcel dat hij dan tomatensoep had.
1: Ja, maar ik denk dat hij zelf de curry wel lekker had gevonden, moet ik zeggen. Ik heb de curry genomen.
0: Oh, lekker.
1: Maar over verjaardag gesproken, toen hadden we op een gegeven moment ook het idee. We zeiden ook van, het is net een kringverjaardag. Want we zaten zo in een rondje op het grasveld. Het was alleen inderdaad, we zouden het om 5 uur doen. Om 5 uur werd het donker. En we stappen allemaal naar buiten. En het was oké. Toen begon het te regenen. Dus even onder een parasol gestaan. Toen op het veld lekker soep gegeten. En toen begon het weer te regenen. Dus toen hebben we even bij iemand binnen gezeten. Maar het was heel gezellig. Het was echt heel leuk gedaan.
0: Dat is mooi. En dat is fijn dat die verbondenheid in de straten in ieder geval op deze manier een klein beetje bij elkaar gekomen.
1: Ja, absoluut.
0: We leven allemaal op onze eigen 200 vierkante meter of 150 vierkante meter. En daar moeten we het mee doen.
1: Ja, nee, daarom goede zaak. Even zeggen dat dat een goede zaak is. Maar
0: soep op de stoep.
1: We hadden het dus over
0: voetbal,
1: Oranje,
0: natuurlijk.
1: Over
0: voetbal. Ja. Ik had geen goede hoop. Ik denk nou 1-0 misschien. 2-1.
1: Ja, nee, ik had op een gegeven moment wel zoiets. Ik denk nou, het zou best wel kunnen dat die eerste wedstrijd, dat ze dan zo het gevoel krijgen van nou, dat heb ik van tevoren altijd geroepen. Je weet nooit of dat uitkomt. Ik zeg, ja, maar dan hebben ze het idee van, oh ja, nee, dit gaat niet lekker. Dus we moeten nu toch ons best doen. Nou ja, dat deden ze, toch?
0: Ja, vind ik wel. Kijk, in 1988 werd de eerste wedstrijd ook verloren tegen Rusland. Daarom, dus wat dat er gaat.
1: Dus we kunnen echt nog, en ik moet zeggen, zeker voor. Er zijn gewoon een aantal acties waarvan ik echt dacht van, wauw, dit is wel heel goed gespeeld, hoor.
0: Ik had een afspraak gisteravond, dus ik kon maar 20 minuten kijken. Maar die 20 minuten heb ik genoten. Heb ik in ieder geval 2 doelpunten te pakken.
2: Ja, dat waren zeker
0: ook. De eerste, die miste ik nog bijna.
1: Ja, nou, die heb ik dus gemist. Wij zaten dus nog buiten op het grasveld. En toen was het opeens, hoorden we uit de verte inderdaad heel hard gejuich. Dus we hadden zoiets van, nou, er is gescoord.
2: Maar ik vind het ook voor Bobby zelf heel leuk dat hij er even 2 maakt op een WK.
0: Absoluut. Absoluut.
2: Want het was zeker in de tijd bij Ajax toch altijd een beetje van, ja, hij staat heel vaak opgesteld, maar hij scoort niet. En de ballen gaan er niet in.
0: Het ging nu heel makkelijk.
2: Ja,
0: het tweede doelpunt was ook mooi, hoor.
2: Ja, het ziet er zo simpel uit. Maar je moet het maar even met gevoel even dat tikje geven om hem zo te sturen naar die...
0: Dat bedoel ik.
1: Ja. De verdediging moet nog wel wat... Daar moet nog even aan gewerkt worden. Want het was wel goed dat ze niet tegen de allerbeste ploeg speelden. Maar dat zit er ook wel in om dat
0: Tunesië is ook niet zo'n groot probleem, denk ik.
1: Ik zie nu wel dat we in ieder geval naar de volgende ronde. Maar ja, dan de kans is groot dat we dan gelijk al Marokko of Brazilië krijgen. Dat wordt dan ook wel weer...
0: Marokko is half Nederland, dus dat mag wel. Dan worden we wel geholpen. Nee, het is gekheid, maar... Wie weet, ik weet niet.
2: Na de groepsfase gaat het eigenlijk pas echt beginnen, natuurlijk.
1: En ik vind het wel heel leuk gisteren, natuurlijk. Want we moeten eigenlijk gewoon het koningspaar naar elke wedstrijd sturen van Nederland en Curaçao.
0: Ja, absoluut,
1: want
0: bij
1: Nederland waren ze erbij. Ze winnen met 5-1.
0: Curaçao,
1: waar niemand wat van verwacht, speelt gewoon 0-0. Terwijl het koningspaar er is.
0: Dus... Ah, en weet je, ik blijf zeggen, dat heeft mede te maken met Dick Advocaat. Absoluut.
1: Ja, zeker.
0: Maar die heeft nu gezegd van, tuurlijk, wij horen misschien hier niet thuis, maar laten we hier wel van genieten dat we hier zijn. En laten we zien wat we kunnen.
1: Dat is toch fantastisch.
2: Meedoen is eigenlijk al de overwinning.
0: Voor hun wel. Ja. En nu is het nog maar kantje boord. Hè. Wat gaat er gebeuren? Gaan ze door of gaan
1: nog
0: ze niet
1: even,
0: door?
1: Ze gaan door. Dat zou toch helemaal geweldig zijn. Ik zou het fantastisch vinden, hoor. Ik bedoel, ik ben ook... Tuurlijk ben je Nederlander, maar ik ben absoluut voor Curaçao.
0: Een stukje Nederland.
2: Ja. Ik zag die 5-1 gisteren ook zeker niet aankomen. Ik dacht, dat zou heel krap worden van 1 doelpunt verschil of zo. 2-1, 1-0. Of een krappe nederlaag of een gelijk spel. Maar dit verschil van 4 doelpunten. Want Zweden is toch vaak wel stug.
1: Ja,
2: een verdediging waar heel moeilijk...
0: Ik denk dat Zweden heel snel na die 5 minuten al een domper kregen voor zichzelf. En echt een tik van, oké. Die hadden dat zelf ook niet verwacht na de wedstrijd Nederland-Japan natuurlijk. Nee, dat ze denken van, dit gaat wel heel snel.
1: En zij hadden natuurlijk voor 5-1 van Tunesië gewonnen. Dus ze hadden zoiets van,
0: dat doen we wel
1: we
0: even.
1: We zitten wel lekker.
2: Ze zaten natuurlijk na één wedstrijdje al op een roze wolk. Natuurlijk, die dachten van, laten we maar op deze manier meteen die lijn doortrekken.
0: Ja, absoluut.
1: Ik zat in een oranje wolk voorbij.
0: Een stofwolk. Sowieso met de orange bus.
1: Ja, die beelden zijn toch fantastisch. Hè? Het zijn lang niet allemaal Nederlanders natuurlijk. Want heel
0: helemaal
1: Amerika,
0: niet.
1: Al die Amerikanen uit Houston en Kansas doen allemaal gewoon vrolijk mee. Maar dat gezicht is toch gewoon fantastisch.
0: Er werd er een geïnterviewd van, u bent Nederlander. Ja, maar ik woon hier om de hoek. Ja. Dat is prachtig. Ja, ik denk, misschien zie je wel Fredo nog. Je weet het niet natuurlijk, maar ik heb hem er niet tussen zien lopen.
2: Die komt ook uit Houston, toch?
0: Ja, Houston. Ja, absoluut. Ja,
2: maar dat zal waarschijnlijk daar wel zo groot zijn. Dat is...
0: Het is, als je natuurlijk naar het stadion gisteravond al keek, het was bijna een oranje gloed. En zoveel Nederlanders zitten daar niet. Want zelfs de Amerikanen en andere landen die liepen in het oranje. Ja, iedereen wil mee profiteren van het left-right.
1: Ja, is toch gewoon leuk.
0: Dat vind ik op zich wel leuk.
1: Ja, vind ik ook.
0: Maar we gaan het zien. Wanneer? De volgende wedstrijd? Donderdag of zo?
1: Donderdag op vrijdagnacht.
0: Ja, is nacht. Nou, die gaan we niet zien hoor.
1: Nou, ik ben vrij de volgende dag. Dus ik denk dat ik wel voor de tv zit.
0: Nou, ik ben ook de volgende dag vrij. Maar dat heeft met andere dingen te maken. En die donderdag ben ik heel de dag bezig geweest. Dus ik denk niet dat ik hem ga zien.
1: Nee, lijkt me niet handig.
0: Je weet het niet. 8 minuten voor 6:30 op dit jubileumuitzending van Back to the Roots. 15 jaar op jouw radio. Komt ie hoor. Ja. Dit deden we ook altijd. Gekkigheid. André van Duin uit het Nederlands elftal.

0: Het blijft gewoon lekker. André van Duin samen met het Nederlands elftal. En Nederland die heeft de bal en dan hebben we het over 1980.
1: Ja, dat is alweer lang geleden.
0: Zo, ik zou niet weten waar ze toen stonden eigenlijk.
1: Ik had trouwens net Johan aan de lijn.
0: Johan.
1: Die wilde graag een Nederlands elftal nummer. Dus bij deze. Ja. En die was speciaal voor jou.
0: Oh, dankjewel. Ik als korfballer zijnde ben er wel heel erg blij mee.
1: Ja.
0: Ik blijf toch een korfballer, ik kan er ook niks aan doen. Oh, maar heerlijk, Nederland die heeft de bal. Aankomende donderdagnacht om 1 uur de volgende wedstrijd. Nederland-Tunesië of Tunesië-Nederland, geen idee, maar dat maakt op zich niet zoveel uit.
1: Nee, dat durf ik ook zo niet meer te zeggen, maar is in ieder geval, ja, 1 uur s'nachts.
0: Ja, dat, het is 5:30, 6. En we proberen de leukste muziek te draaien uit de jaren 80, 90, 70. En af en toe draaien we ook wel eens een nieuwe. Maar vandaag is de dag dat we 15 jaar bestaan en dat we een klein beetje terug moeten blikken wat we de afgelopen 15 jaar gedaan hebben. We zijn al begonnen met Is Iedereen Binnen?
1: Ja.
0: En het is zometeen het nieuws, maar voor het nieuws nog even deze.
1: Ja, dat is ons nummer

0: ik heb ze ooit live mogen zien in de Ziggo Dome, Katy Perry. En dat was best leuk om mee te maken, maar wat minder leuk was, we waren een beetje de oudste. Sorry, nou, tenminste niet helemaal, maar het was op zich hartstikke leuk om een keer live Katy Perry te zien. En dan merk je dat iemand die wat minder goed zingt, maar die er een gigantisch grote show van maakt, dat ja, je dat gewoon niet meer opmerkt.
1: Nee.
0: Ah, absoluut.
1: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat het slecht was,
1: nee. Maar het was niet altijd helemaal.
0: Nou, ik zal je zo vertellen. Wij zijn afgelopen weekend zijn wij naar We Will Rock You geweest. Daar zit Machtel de Laat in.
1: Ja.
0: Nou, Katy Perry is geen Machtel de Laat.
1: Nee, maar dat, die snap ik wel, ja.
0: Maar oké, niet tegenstaande. Maakt het op zich niet uit. Wat we tijdens Back to the Roots ook regelmatig deden. We proberen om 5:30, 6:30 altijd het nieuws te doen.
1: Ja.
0: En dan van het nieuws het weerbericht uiteindelijk. Ja. Nou, maar soms dan wijken we daar ook wel eens vanaf. Dat doe ik nu ook. We hadden net Katy Perry, nu deze.

0: Sam Hunt hoorde je en Take Your Time. Pretzalt FM, weerbericht. En we gaan kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen. Wat is het geweest en wat gaat dat worden, Sebastian van Erik? Goedemiddag, jongen.
1: Goedemiddag.
0: Al 15 jaar roepen we dat.
1: Ja.
0: Lekker, hè?
1: Ja, en vaste dag en vaste tijdstippen. Dus.
0: Hebben we ook nooit veranderd. We hebben af en toe wel eens een keer gezegd van nou, we slaan hem over. Dan hadden we een interview of wat dan ook.
1: Ja, of één keer. Of dat we het een kwartiertje opschoven. Of net voor zessen deden.
0: Nou, nu
1: of,
0: was ik ook 3 minuten te laat.
1: Ja, als we zo krap moeten kijken dan...
0: Beter ik als je vriendin, zeg ik altijd maar. Brand los met het mooie weer.
1: Ja, zometeen alles over het zomerweer. Want we krijgen te maken met een intens hete week. Temperaturen die vanaf woensdag zelfs richting die 35 graden. De grens staan. Overigens daarover gesproken, 35 graden hebben we lokaal al gehaald afgelopen vrijdag in het Limburgse El. 35,1 graden werd het toen daar. Sowieso werd het die dag al op heel veel plekken tropisch in het land. Gisteren ook op dat meetpunt in Limburg de tweede regionale hittegolf van het jaar. En ik verwacht hem zelfs ook officieel in de beeld, zo richting halverwege komende week. Zeker gezien die tropische dagen die er komende week nog aankomen. Ja, de afgelopen vrijdag sneuvelde ook het landelijke datumrecord. Dat was natuurlijk voor 19 juni. Dus er is heel wat gebeurd en er staat ook nog heel wat op ons te wachten voor wat betreft de zomer, want die weet voorlopig van geen wijken. Allereerst het weer van vandaag. Wat heeft het gedaan op de zondag tot aan dit moment? Eigenlijk gewoon een fraaie start van de zomer, want die zomer is vandaag begonnen. Althans,

0: behoorlijk warm geweest in de eigen omgeving. Vanavond dan hebben we zonnige periode, nagenoeg overal droog weer en een matige tot zwakke noord- tot noordoostenwind langs de noordwestkust, af en toe vrij krachtig. Komende nacht brede opklaringen, af en toe trekt er wat bewolking over het land. Het koelt af tot plaatselijk 12 graden in Groningen. In het zuidoosten liggen de minima met een graad of 18 een heel stukje hoger. En de wind waait dan uit het noordoosten, is overwegend zwak of matig. Na dit weekend, ja, een zomerse week staat ons te wachten met volop hitte. Maandag om mee te beginnen, een dag met flinke periode met zonneschijn. Opnieuw gaat het sterk opwarmen. Blijft droog en de wind waait dan uit het noordoosten tot noorden, is meest matig tot zwak. Vooral langs de noordwestkust steekt er af en toe een vrij krachtige wind op. Temperaturen, er zijn nog wel verschillen. 22 of 23 graden op de Waddeneilanden. Verder op veel plekken zomerse waren, maar in het uiterste zuiden. Vooral weer in Noord-Brabant en Limburg, in die provincies met name. Daar hebben we die tropische temperaturen van lokaal 31 graden. En ja, die wind die blaast dus uit het noordoosten tot noorden. Dan de dagen daarna. Ja, de minimumtemperaturen gaan gaandeweg de week weer flink omhoog. Het zou zomaar eens tot een tropennacht kunnen komen. Dat betekent dat de temperatuur boven de 20 graden blijft in de nacht. Temperaturen overdag gaan ook steeds verder omhoog. Zeker vanaf de woensdag, dan wordt het op veel plaatsen tropisch heet. Die grens van 35 graden komt in beeld. En verder veel zon. Tot en met donderdag verwacht ik sowieso het droge weer. Ook vrij rustig zomerweer. Dus het is komende week de waarschuwing. Zeker omtrent de hitte toch wel even goed in de gaten houden.
1: De classics met het lekkerste geluid. Back to the roots. Knallen de hitjes. Speakers out. Knallen de hitjes.

0: Owen Paul hoorde in My Favorite Waste of Time. 1986 alweer. Een van de grootste hits uit de jaren 80. 17:50 op deze zondag 21 juni 2026. De dag dat Back to the Roots 15 jaar bestaat en 15 jaar dat we al bezig zijn met heerlijke muziek op jouw radio te brengen. We hadden het er net als Sam Hunt en Katy Perry.
1: Ja, ja, Sam Hunt, dat is ook een heel verhaal apart, inderdaad.
0: Ja, heel veel muziek die wij leuk vinden, is een verhaal apart.
1: Ja, ja, Sam Hunt, daar was ik op een gegeven moment fan van. Daar ben ik ook naartoe geweest nog. Hij heeft één keer opgetreden in Nederland.

0: in Amsterdam in de Melkweg. En ja, dat nummer heeft mij deels ook, zeg maar, door de samenloop voor hoop in de nacht doorgetrokken. Dus ja, dat zijn toch wel hele leuke dingen.
1: Zo hebben we hem niet heel veel gedraaid, hoor. Voor mij een keer of 3-4 uur of zo.
0: Ja, dat was wel heel veel. We hebben hem goed gepromoot.
1: Ja, absoluut, ja. Als we er geld voor gekregen hadden, hadden we een hoop geld voor de samenloop voor het KWF gekregen.
2: En op een gegeven moment ook hier in de uitzendingen, en althans in de tijd nog aan de school werd, dat we zoiets hadden van, nou, let maar op, hoor. Straks wordt Stemmens weer aangebracht. Of de reflex of iets van...
1: Dat.
0: Ja, Duran nu eigenlijk. Hè? Want morgen staan ze in Tilburg, in het Spoorpark. Dus dan ben ik daar wel weer te vinden, ja.
1: Nou, dat is ook wel weer leuk.
0: Ja, zeker.
1: Dat is een van de betere radiostations van Nederland. Die promoten dat onder andere, heb ik gezien. Dus die zullen daarbij zijn. Maar jij had ook een nummer. Meneer de Weerman. Ja, als wij wel eens iets zeiden van... nou, zoek nou even een plaat van, dat vind je misschien wel leuk. Dan kwam ik toch eigenlijk altijd wel weer bij deze dame uit.
0: Ja.
2: Oh, een Duitse dame?
1: Een Duitse dame, denk ik, hoor. Ja, ik denk het wel.
2: Ik denk deze, toch?
1: Helene Fischer.
2: Maar deze verveelt ook nooit.
1: Nee, never.
2: Dit blijft gewoon eigenlijk altijd.
1: Dan blijven we ademloos,
2: soms. Ja.

0: is nu weer volledig bezig met een nieuwe tour. En ze stond eigenlijk in de Amsterdam Arena, toch?
1: In de Arena, ja.
0: En ze gaan nu naar Gelredome.
1: Ze is verplaatst naar het Gelredome.
0: Ja, dat snap ik.
1: En er wordt niet gezegd waarom. Maar als je de aantallen wat er in Arena kan en wat er in het Gelredome kan, dan is het eigenlijk wel 1 plus 1.
0: Is 3.
1: Dus
0: ja,
1: denk
0: nou dat.
1: Ik, de kaartjes zijn voor de meeste mensen toch een beetje te duur geweest.
0: Nou ja, zelfs voor ons. En dat wil niet zeggen dat wij nou zo gigantisch veel geld willen uitgeven voor een kaartje.
1: Nee, maar we hadden hier zoiets van, nee, dit wordt iets te.
0: Ja, jammer. Ja. Want ik heb stukjes gezien nu van de 360 graden tour.
1: Ja.
0: Hij is wel goed hoor.
1: Ja, ja, dat geloof ik ook zeker.
0: Maar dat is deze dame ook wat er gaat. Helene Fischer hoorde je en ademloos. Het is 5:15. Ja, en ik kom er niet omheen. Dan doen we het maar in 1983. Morgen mag je ze weer live aanschouwen.
1: Ja,
0: helemaal compleet of niet?
1: Ja, nou, Andy Taylor niet. Die is, die is ziek, dus die kan daar helaas niet meer bij zijn.
0: Dat is jammer. Maar ja, wat maakt het uit, joh.
1: Simon Le Bon.
0: Dat bedoel ik.
1: John Taylor en Nick Rhodes, die zijn er alle drie.
0: Oftewel Duran Duran. En dit is uit 83, The Reflex.

0: Zullen ze morgen spelen?
1: Ik weet het niet. Ze doen het niet altijd.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: Laatste concert vorig jaar in Ziggo Dome hebben ze het wel gedaan. Maar de keer daarvoor dat ik Night at the Park was, toen deden ze hem niet. En dat was ook festival. Dat was een festival met meerdere artiesten. Dus toen was het publiek eigenlijk ook zeer verontwaardigd dat hij niet gedaan werd.
0: Want kunnen we zeggen dat dit wel een van de betere hits van Duran Duran is? Bekendste hit?
1: Ja, de View to a Kill is natuurlijk een hele bekende. Ja. Die wordt altijd wel gespeeld. Het is wel een van de bekendere, ja. Maar wel een van de oudere. Dus ze hebben daarna ook nog wel een aantal nummers uitgebracht. Save a Prayer. Ja.
0: Maakt niet uit. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Maar dit is er wel een die in het rijtje thuis hoort. Die wat het publiek een klein beetje verlangt en verwacht. Dat hij komt.
1: Ja, maar toch? Ik moet wel zeggen, voor de rest doen ze wel echt ook veel oude hits. Het is niet dat ze alleen maar nieuw materiaal spelen, zeg maar. Dus wat dat betreft, alleen ja, de Reflex, die zit er niet altijd bij.
0: Dat hadden wij bij UB40 ook, hè? Bij UB40 had ik zoiets als ze maar een Red Red Wine doen.
1: Ja,
0: dat klinkt heel gek, maar Red Red Wine
1: is...
0: Die wil je wel horen.
1: Ja, klopt.
0: Nou, ze deden dat gelukkig al.
1: Ja, en ik denk dat het voor echte fans van Duran Duran het nog iets anders is. Als dan een Reflex niet gedaan wordt... Oké, maar voor festivalpubliek is dat wel een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Dan wel zoiets van... En ja, morgen is het inderdaad gewoon Duran Duran. Dus de fans komen en als voorprogramma Sommieux. Dus dat vind ik ook wel heel leuk.
0: Oh, dat is ook wel leuk.
1: Ja,
0: dat is een mooi avondje uit. Ja, absoluut, ja. Sommieux heb ik één keer mogen zien tijdens de Vrienden van Amstel.
1: Ja,
0: deden ze
1: ja,
0: twee nummers. Fantastisch.
1: Ik heb ze daar gezien en bij de laatste concerten van de Golden Earring ook. Dat was ook geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: We vinden muziek wel heel leuk hoor. En
1: zeker,
0: heel breed
1: zeker.
0: Uiteindelijk. Het is 6:08. Dat betekent dat we voor deze week weer even afscheid gaan nemen. Volgende week een zondag, dan zijn we er in ieder geval weer. Zijn we compleet? Is u er?
1: Ja, volgens
0: is,
1: mij wel.
0: Sorry, is dat uit? Is u er?
2: Ja.
0: Ah, ja, zegt hij. Alsof hij wil zeggen, ja, waarom niet? Nou, dat eigenlijk. Nou, ja. Ik ben er ook hoor, dus maak je geen zorgen.
2: We zijn ook niet met vakantie, dus...
0: Nee?
2: Dat schiet wel aardig op trouwens. Zo'n maandje.
0: Dat gaat opschieten,
1: gaat echt opschieten. Ja.
0: Volgende week een zondag ga ik even terugblikken op een activiteit die we aankomende donderdag gaan doen.
1: Ja.
0: Dan gaan er heel veel mensen bouwterreinen affietsen. En dat klinkt heel makkelijk, maar kijk even op toerdebouw.nl. Daar gaan wij de hele dag lekker muziek verzorgen op Vliegveld Valkenburg in Katwijk.
1: Katwijk, ja.
0: Zo, ik moet even nadenken.
1: Ja, ik moest ook, het is bij Den Haag,
0: het is
1: maar ik moest
0: bij
1: ook
0: Den Haag,
1: even verzinnen welke
0: Katwijk.
1: Plaats het was. Ja.
0: Nou, daar zijn wij vorig jaar, hebben de live radio van uitgezonden. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Alleen puur daar maar even muziek te draaien en dergelijke. Interviews af te nemen die we dan naderhand wel weer op de site bij hun zetten. En dat allemaal in het kader van geld. Zoveel mogelijk geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum.
1: Ja, mooi
0: en
1: doel.
0: Voor de landelijke Odense huizen in Nederland.
1: Heel mooi doel.
0: Want bij elke 10.000 euro die gestort wordt voor het Prinses Maxima... gaat 1.000 euro naar de Odense huizen.
1: Ja, dat is mooi.
0: Langer door. Daar gaan we het volgende week zondag uiteraard over hebben. We zullen het ook hebben over de wedstrijd Nederland-Tunesië of Tunesië-Nederland.
1: Ja, zal vast wel, ja.
0: En waarschijnlijk ook wel weer over de lekkere muziek. Geniet van het mooie weer als je ervan houdt in ieder geval. Vind je regen leuk? Nou, pak dan even een douche en zet die op je koppie. En als je van het zonnetje houdt, nou, dan krijg je die regen vanzelf vanwege het zweet. Ja, nou, wat wil je nou nog meer?
1: Is zo.
0: Bedankt allemaal. Volgende week zijn we er weer. Tot de volgende keer. Dag.
3: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Drechtstad FM.

0: 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Avonds van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

in Crossroads for Your Country. Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Het komende uur staat bol van de muzikale ontdekkingen en vertrouwde klanken. Gray Delisle trapte solistisch af met het breekbare The Pieces, waarna ze de krachten bundelt met Les Green voor een verrassende en energieke cover van de klassieker You're the One That I Want. Les Green sluit dit drieluik vervolgens ijzersterk af met zijn eigen soulvolle track I'm Gonna Let You Call Me Baby. Een heerlijke, dynamische start van de show, waarin deze twee toptalenten laten horen waarom ze deze week extra in de schijnwerper staan.

Wist u trouwens dat Grey Delisle in Amerika minstens zo bekend is als stemactrice? Als je wel eens naar animatiefilms kijkt, heb je haar gegarandeerd gehoord. Zij is al sinds 2001 de officiële stem van Daphne Blake in Scooby-Doo. En ze spreekt onder andere rollen in voor The Fairly Odd Parents, The Simpsons en Avatar.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De track We Write That Down zet meteen de toon met een rauw filmisch geluid dat perfect balanceert tussen outlaw country en gothic Americana. Indian Remy zingt met een indrukwekkende intensiteit die je vanaf de eerste seconde grijpt. Een absolute must-hear voor liefhebbers van muziek met een scherp en authentiek randje.

Twee van de grootste namen binnen de moderne country slaan de handen ineen op het prachtige song van Elsa's Arms, afkomstig van het album Signs. Brett Paisley en Miranda Lambert vullen elkaar vocaal perfect aan in dit emotioneel geladen nummer. De herkenbare gitaarsolo's van Paisley en de pure country snik van Lambert zorgen voor een harmonieus geheel.

0: De original van deze week.
1: Een absoluut monument in de pop- en countrygeschiedenis. Elvis Presley met zijn tijdloze vertolking van I Can't Help Falling in Love with You. Dit nummer ademt pure romantiek en laat Elvis' warme, herkenbare stemgeluid in volle glorie horen.

Hunter Morris neemt ons mee op een weemoedige reis naar het uitgestrekte en vaak gure noordwesten van Amerika. Het nummer ademt de sfeer van eenzaamheid, isolatie en het verlangen om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. De indie-rock-invloeden mengen zich prachtig met traditionele roots-elementen, wat resulteert in een wijds en sfeervol geluid.

het legendarische moeder-dochter duo The Judds. In het eerste uur hoor je hun onvervalste klassieker Girls Night Out. Een nummer dat barst van de energie, vrolijkheid en de iconische vocale harmonieën waar Naomi en Wynonna zo beroemd om zijn geworden. Een perfecte kennismaking met deze absolute country-iconen, van wie we in het tweede uur nog veel meer moois gaan horen.

Juliana Rankin levert met haar single Dusty Boots een heerlijk authentieke country song af. Haar heldere stemgeluid past perfect bij de traditionele instrumentatie, waarin de akoestische gitaar en viool een hoofdrol opeisen. Het nummer vertelt een klassiek verhaal over reizen, vrijheid en het achterlaten van het verleden.

In het blokje Made in Holland is het de beurt aan Niels Buis met zijn single Runaway. Buis laat horen dat er in Nederland country muziek van internationale allure wordt gemaakt. Met een strakke productie en een aanstekelijk ritme nodigt dit nummer uit om de volumeknop flink open te draaien.

We blijven in eigen land met Kirsten Alting en haar indrukwekkende song Living the Dash, afkomstig van het album Tell It Like It Is. Alting valt op door haar krachtige en doorleefde stemgeluid, waarmee ze een sterke boodschap overbrengt over het maximale uit het leven te halen. De rijke arrangementen en de bezieling in haar zang maken dit tot een absoluut hoogtepunt van eigen bodem.

Erik Schouten, uit ons land afkomstig, sluit het drieluik af met het melodieuze Love Me Again. Schouten combineert Americana-invloeden met een herkenbaar popgevoel, wat resulteert in een uiterst radiovriendelijk en warm nummer. Zijn oprechte voordracht en de fijne muzikale omlijsting zorgen voor een track die lang in je hoofd blijft hangen.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Jeffrey Halford en de Healers brengen met Used Parts een flinke dosis vuile rootsrock en moerassige blues. Het gitaarwerk is gruizig en vet, terwijl Halford met zijn karakteristieke doorleefde stem een verhaal vertelt over geleefd hebben en de littekens die daarbij horen.

Nog een keer aandacht voor het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal met de track Cult Money. Dit nummer laat een wat donkerder, kritische kant van Raimi horen. Verpakt in een meeslepend en ritmisch arrangement. Haar messcherpe tekst en de dreigende instrumentatie grijpen je direct bij de strot.

0: Ik sluit dit eerste uur af in stijl met Dr. BLT en zijn single I've Never Been to Nashville, afkomstig van het album Crystal Palace Memories. Met een flinke dosis zelfspot en een aanstekelijke melodie zingt hij over het verlangen naar de country hoofdstad, ondanks dat hij er zelf nooit is geweest. Een vrolijke en ritmische afsluiter die zorgt voor een glimlach op je gezicht.
1: Zometeen nog een uur country.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Welkom terug bij het tweede uur. Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik ga in de tweede uur in hetzelfde tempo door. Ik heb een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton voor je klaarstaan. Ik zet Kenny Whitmire uitgebreid in de schijnwerpers en we horen natuurlijk veel meer van onze act van de maand, The Judge. Veel luisterplezier in de tweede uur. Het tweede uur trapte ik eigenzinnig af met Jesse Welles en zijn track The Ballad of Big Balls, afkomstig van het album Masks Off. Welles brengt een unieke mix van folktraditie en moderne scherpe maatschappijkritiek, verpakt in een rauw akoestisch jasje. Zijn praatzinnige stijl en het virtuose gitaarwerk doen denken aan de begindagen van Bob Dylan.

Moeder Naomi en dochter Wynonna waren in de jaren 80 en 90 onverslaanbaar. En dat hoor je direct terug in de twee klassiekers die ik draai. Als eerste hoor je het soulvolle en smekende Have Mercy, gevolgd door de tweemoedige Maybe Your Baby's Got the Blues. Deze bladzijde uit het country geschiedenisboek laat perfect horen waarom hun unieke vocale harmonieën en tijdloze arrangementen tot op de dag van vandaag miljoenen harten wereldwijd weten te raken.

Voor de laatste keer ga ik terug naar het album van de maand Villain Era van India Raimi. Ditmaal luister je naar het prachtige Red Red Roses. Een track die laat horen hoe veelzijdig Raimi is als artieste. Het nummer combineert een meeslepend ritme met een bitterzoete tekst over liefde en verlies.

Daley en Vincent brengen ons een flinke dosis positiviteit met de titeltrack van hun album A Beautiful Life. Dit duo, bekend om een loopzuivere bluegrass en gospel invloeden, levert hier een prachtig harmonieus hoogstandje af. De uptempo instrumentatie met banjo en viool werken aanstekelijk

0: Emily Nanny brengt de traditionele honky-tonk-sound helemaal naar het heden met haar single Take My Money, te vinden op het album Moving Shoes. Met veel uitstraling, een rollende baslijn en jankende steelgitaar zingt Nanny over de dagelijkse beslommeringen van het leven.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: De cover van deze week.
1: Johnny Reed en zijn dochter Ava hebben de Elvis-klassieker I Can't Help Falling in Love With You in een prachtig nieuw jasje gestoken. Hun intieme duetversie ademt een geheel eigen warme sfeer uit, waarin de onderlinge chemie hoorbaar is.

Kenny Stoor neemt ons mee in de emotionele achtbaan van het leven met de Rollercoaster Ride, afkomstig van het album Happiness and Misery. Het nummer heeft een fijne mid-tempo feel waarin country en rock invloeden vloeiend in elkaar overlopen. Stoor's warme en herkenbare stemgeluid loodst de luisteraar perfect door de ups en downs van de tekst heen.

was dat Dolly Parton het nummer I Will Always Love You in 1973 schreef op exact dezelfde dag als haar andere megahit Jolene. Het wordt in de muziekwereld gezien als een van de meest productieve en lucratieve dagen uit de geschiedenis van een songwriter. Daarnaast schreef ze het nummer niet als een liefdesbreuksong voor een partner, maar als een zakelijk en vriendschappelijk afscheid van haar muzikale mentor Porter Wagoner.

Ik sluit dit indrukwekkende drieluik af met het optimistische Everything's Beautiful. Een prachtig duet waarin ze schittert naast die andere legende Willie Nelson. Dit blok bewijst de tijdloze klasse en de ongekende poëtische diepgang van Dolly's pen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Thomas Sorba levert met zijn titeloze album een pareltje af. Luister maar naar het eigenzinnige Tony Rice en Beans. Sorba heeft een stem die ouder en doorleefder klinkt dan hij in werkelijkheid is, wat zijn America's songs een enorme authenticiteit geeft. De track is akoestisch gedreven, puur en verhalend van aard. Een absolute aanrader voor liefhebbers van de meer traditionele singer-songwriter sound. Tony Rice and Beans is een directe knipoog naar Tony Rice. De in 2020 overleden Tony Rice was een van de meest legendarische en invloedrijke bluegrass-gitaristen aller tijden. Sorba eert hem hiermee op subtiele wijze in de titel.

Wereldster Taylor Swift keert met haar single I Knew It, I Knew You terug naar haar roots. Het nummer combineert haar ongeëvenaarde talent voor storytelling met subtiele akoestische country-invloeden. Haar stem klinkt volwassen en breekbaar tegelijk, terwijl ze reflecteert op een voorbije liefde.

de wekelijkse rubriek In de Spotlight richt ik de schijnwerpers op Kenny Whitmire. Ik laat je kennis maken met twee uiterst sterke tracks die zijn muzikale veelzijdigheid perfect onderstrepen. Eerst hoor je het rauwe en energieke Ain't Hard Livin'. Direct daarna schakelen we over naar het diepgaande The Last Bullet. Een aangename kennismaking met een artiest die harten steelt met zijn eerlijke teksten en pure country roots.

Ik sluit deze aflevering van Crossroads in stijl af met David Lewis en zijn track Let the Music Do the Talking, afkomstig van het album Honky Tonk Bound. De titel zegt eigenlijk alles. Een heerlijke uptempo honky tonk afsluiter waarin de gitaren en de piano het werk mogen doen. Een perfecte, energieke track om deze muzikale reis mee te bezegelen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Best met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Ik ben Ramons van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Up Live. Drechtstad FM.
1: Ja, goedenavond, welkom bij Club Live. En net als de vorige maand ook deze maand weer een nieuw concert van Diana Fox. Veel plezier.
2: What if we double down on right?

So Blue Mist Road.

0: Rick van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jette riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Ik ben Ramons van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

En dat was hier weer de opener van vanavond. Zoals altijd, Escape van, in dit geval, Louis Clark. Uit 1979 opent de show. Je gaat luisteren naar Sound & Tracks op zondag 21 juni. Het is zomer, mensen. En dat is te merken ook. Het is goed warm. Ook hier in de studio. Gelukkig hebben we hier airco. Dus nou ja, enigszins verlichtend. Ja, we gaan luisteren naar gevarieerde muziek met van alles en nog wat. En ik wilde gaan starten met een band die ik zojuist heb mogen bekijken op tv, weliswaar. In Landgraaf momenteel Pinkpop gaande, Pinkpop Festival. Ik ben er ooit een keer geweest, dat was in 1983. En toen werd Doe Maar met tomaten bekogeld. Dus dat was niet zo leuk. Omdat ze een beetje uit de toon vielen. Maar goed, dat is heel lang geleden. Waar ik naar heb zitten kijken een klein half uur, dat was de Engelse band. Of het is eigenlijk een artiest, Youngblood. Meneer die 28 jaar oud is, geboren in Engeland en sinds 2017 aan de weg timmert. Dat doet hij zeer verdienstelijk. Erg populair. Nou, dat bleek ook wel uit het optreden wat zo net gaande was. Ik wil iets draaien van een nummer wat ik heb gehoord. Best wel gaaf, apart. Ik moet een beetje denken aan Royal Blood. Ik moet een beetje denken aan Turnstile. Dat soort bands. Behoorlijk heavy. Dit komt van een album uit 2025. Dat album heet Idols. En je gaat luisteren naar Hello Heaven Hello. Tot 11 uur is dit Sound & Tracks nummer 153. Veel luisterplezier.

Zoals eerder gezegd, ja, 21 juni 2026 is het vandaag, het begin van de zomer officieel. En dat doen we traditioneel met de band Electric Light Orchestra. One Summer Dream uit 1975 van het album Face the Music. Inmiddels 21:45 op het Drechtstad Defeminators Radio. Je luistert naar Sound & Tracks 153, de A-kant. En we hebben straks ook nog een B-kant tot 11 uur. Met gevarieerde muziek. Daar kan ik alles mee samenvatten. En er gebeuren de meest vreemde dingen zo hier en daar. Goed, we gaan muziek draaien van... een beetje terug naar mijn jeugd. Maar inmiddels zijn we heel wat jaartjes verder. En dat park, dat is ik denk wel een keer of 10 zo groot geworden. Ik heb het over de Efteling. Wat mij altijd opviel, dat was als je daar staat te wachten. Tenminste, dan spitsen mijn oren zich. Want die muziek die ze daar regelmatig ten gehoor brengen, die is voorwaar niet verkeerd. En dat geldt ook voor de nieuwe attractie. Althans, de relatief nieuwe attractie van de Efteling. Dat is een attractie met de naam Danse Macabre. Dan moet ik denken aan een compositie van Saint-Saëns, Franse componist. Maar dit nummer wat je nu gaat horen, als je daar in de wacht staat... je kent het wel, tussen de hekjes en poortjes en dergelijke... dat is geschreven door René Merkelbach. En je gaat luisteren naar Schimmenwals op zijn Nederlands... uit de Efteling, van de Efteling, door meneer René Merkelbach.

Mooie versie van Foreigner, Bridge Over Troubled Water. Daar hebben we het over, de nummer van Simon & Garfunkel, of course. Dat moet eind jaren 60 geweest zijn, begin jaren 70. Ik weet het niet precies. Daarvoor Vangelis met Tjoem Kuo. Ja, ik vroeg me af wat dat betekende. Nou, dat is heel simpel. Dat heet, of dat betekent China in het Nederlands. China heet het album uit 1979. En ja, prachtig nummer van een geweldige componist. Muzikus, zou ik zeggen. Ja, 9:45 is het geworden inmiddels. Je luistert nog steeds naar Sound & Tracks, 153 de A-kant. En we gaan muziek draaien van... Dan moet ik even kijken. Dat is een, ja, dat is een Duitse serie geweest. Ik weet niet of die serie nog draait. Szymanski, ik denk het niet. En er is een box vanuit gekomen. Best of Tatort. Dat is die andere crimiserie. De detective-serie. Ja, er werd allerlei muziek ingedraaid in die episodes. En daar wil ik een nummer van gaan draaien. En dat is, ja, het wordt een verrassing ook voor mij. Bonnie Tyler... Against the Wind in the long version.

Ja, nou, valt niet tegen hoor. Ondanks de schuurpapieren stem van Bonnie Tyler. Against the Wind. We hadden destijds in Engeland hadden we Marianne Faithfull. Die had hetzelfde probleem. Ook zo'n schuurpapieren stem. Maar ja, tot op zekere hoogte, ook muzikaal gezien, kan dat er zeker mee door. Vandaar dat we hem vandaag even draaiden. Nou, we blijven even in... dat was Amerika. We gaan naar Engeland. Nee, deels in Amerika. De zangeres is Amerikaans, Chrissie Hynde. En de band is de band Pretenders. Komt oorspronkelijk uit Engeland. En daarvan ga ik draaien. My City Was Gone. Hier zijn de Pretenders.

swingende rock and roll van The Pretenders uit 1984 komt dit nummer. My City Was Gone, Ohio. Het komt van het album Learning to Crawl. En daarmee eindigen wij bijna het eerste uur. Dan doen we nog één nummer achteraan en dan ben ik even weg, even verfrissen. Geen bubbels vandaag, maar wel zometeen een tweede uur tot de klok van 11 uur. We gaan eruit met een track, een cover van een nummer van Bob Dylan door de Waterboys. Knock, knocking on heaven's door.

0: van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jette riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

Mooie muziek van, dan moet ik even kijken, Eric Serra. En dat is een Franse componist. Die maakt filmmuziek. En dat doet hij onder andere voor Luc Besson. Bijna al zijn films van Luc Besson. Luc Besson is een Franse regisseur. De muziek die je net hoorde komt van The Big Blue, La Grande Bleue. En dat is een film uit 1988, zeer de moeite waard. Ik heb hem destijds gezien. En dat gaat over diepzeeduiken, maar dan zonder flessen. En dat gaat fout in die film. Maar voor de rest verklap ik niet. Ja, je bent weer terug bij Sound & Tracks op het Drechtstad FM Natos Radio. Het is 10:10, zondag 21 juni. We zijn begonnen met de zomer. En je luistert naar de 153ste aflevering. Dat doen we met muziek, veel muziek. En we gaan een project beluisteren van David Cross en Peter Banks. Dat is een album dat is uitgekomen begin dit jaar in januari. Dat heet The Other Horizon. En je hoort het titelnummer van deze meneer. Ik kan erbij vermelden dat Peter Cross, zeg ik dat goed? Want dat zijn namen die mij... David Cross en Peter Banks. Die David... David Cross, dat is een man die komt uit King Crimson. Maar de muziek komt uit dit jaar. En je luistert naar The Other Horizon.

Prominent aanwezig, de elektrische viool. Dat mag ik wel. Ik moet er gelijk denken aan Eddie Jobson van UK onder andere. En Jean-Luc Ponty. Dat waren allemaal mannen die met dit instrument spannende dingen deden. En dat gebeurt hier dus ook. The Other Horizon is trouwens een EP, zie ik staan. Die is net uit. Dat is een uitbreiding van het album Crossover uit 2020 door David Cross en Peter Banks. En die Peter Banks, dat is een van de eerste gitaristen van de band Yes. En David Cross, die zat tussen 1972 en 1974 in de band King Crimson. Nou, daar ben je weer helemaal bij. We gaan, we blijven nog even in de jaren 70 hangen. Dit kwam trouwens, dat was recenter, maar de oorsprong wel uit de jaren 70. Geldt ook voor de volgende plaat. Dat is muziek van The Alan Parsons Project. Komt van het album Pyramid. Maar deze versie, het is een alternatieve versie, Shadow of a Lonely Man van Pyramid, komt uit 2026. En een andere album, de originele uit, ik denk 1978. Moet ik even nakijken, hoor je zo meteen.

Shadow of a Lonely Man. Het komt van Pyramid en inderdaad 1978. Het is opgenomen 1977 en 78 uitgekomen in 1978. En wat je net hoorde was een onderdeel van de Sessions. Dus dat moet ook in die periode natuurlijk uiteraard zijn opgenomen. Alleen nu pas uitgekomen. Ik denk dat er een waarschijnlijk een deluxe uitvoering is gekomen van dit album Pyramid. En die meneer Alan Parsons, die heeft ooit als technicus gewerkt aan, ik dacht allebei de platen van Pink Floyd, Dark Side of the Moon en Wish You Were Here. En dat deed hij in die beroemde Abbey Road studio's in Londen. Oké, nou dan gaan wij. Ik heb volgens mij vorige week ook al een stuk gedraaid van, een paar weken geleden denk ik, van deze meneer uit Oekraïne. Dat is Karfagen. En daar moet ik even bij kijken. Dat is een man die erachter zit. Die heet Anthony Callaghan. Is weer een nieuwe track op de markt gekomen. Op Spotify in dit geval. En daar wil ik ook nog eventjes wat van draaien. Dat is het nummer Shadowbound. Hier is Karfagen.

Ja, je luisterde naar muziek uit Polen. Jawel. Het is een project van een meneer met een moeilijke naam, Michal Jasdosh. En dat project dat heet Strange Pop. Ik dacht eerst dat we het hadden over een compilatie hier, maar dit gaat om een album dat heet... Het draagt de titel 1979 tot 1982. Doet me denken aan Pink Floyd zo hier en daar. Bepaalde passages. Het nummer wat je hoorde was A Last Time. En dat album komt uit 2023. Daarvoor, ja, ik heb mezelf toch kunnen verleiden om dat album te draaien. Ik ben niet zo'n Yes-fan meer als het gaat om de laatste, wat is het, de laatste 10, 15 jaar. Dat is allemaal wat minder geworden. En het heeft te maken met het feit dat het zit productioneel heel goed in elkaar. Het klinkt als een klok, alleen het is te glad en te gepolijst. Ja, en dan krijg je Yes 2.5 inmiddels. Toch wat minder. Een nummer van het nieuwe album Aurora. En daarvan hoorde je Outside the Box. En daarvoor Shadowbound van de band of van het project Carfagen. En dat is een track. Dat komt waarschijnlijk te staan op een nieuw album van deze meneer uit Oekraïne. Daarmee is het bijna 11:15 geworden. We gaan door met muziek. Muziek een beetje in de stijl van waar we op dit moment zijn. Namelijk de zomer is aangebroken. Er is meneer in Israël die heeft daar een lied op gemaakt. Volgens mij grotendeels instrumentaal. Maar dat nummer wat we gaan horen, dat heet, dan moet ik even kijken, Season Songs. Althans, zo heet het album. En daarvan hoor je Summer Prayer of Tears. Hier is Yom.

Ja, dan vraag je je af, wat hoor ik hier voor instrument? Dat hoor je niet vaak inderdaad. Dat is een klarinet. Die meneer die heet Jom, althans dat is zijn artiestennaam YOM. En hij komt uit Israël en je hoort een nummer van het album Season Songs, Summer. Prayer of Tears, de track. Dan gaan we gauw door met een vrouw die heeft een achternaam die zou je denken die komt uit Egypte. Dat ligt naast Israël. Nee, zij heet Celine Cairo en je hoort Feel.

Mooie muziek van Narina Payol. Dat is een Britse zangeres. Heeft een Franse vader en een Indische moeder. Je hoorde muziek, dat komt volgens mij 2026. Come Bring the Sun, hoe toepasselijk. Het zit erop, mensen. We gaan de zaak afsluiten hier. En dat doen we met muziek van ook een Britse formatie. Al een tijd niks van gedraaid. En ik mag hier zeer graag naar luisteren. Ik heb het over Penguin Café. Dit was Sound & Tracks 153 A en B kant van 21 juni 2026. Normaal gesproken ben ik er volgende week weer. Dank voor het luisteren en voor straks wel trusten.

0: Van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molukkers Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Ik ben Ben Aermans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Gorkum. Je kunt 5 tot 10 minuten extra rekenen tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Hooipolder. En ook is het druk op de A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je 10 minuten extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: oude antieke, zou je kunnen zeggen. Antieke soul deun van Al Green. Och, wat een slijper was dat. Tired of being alone aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je net zo geniet van zo'n nummer als dat. Van zojuist als ik. Want ik vind het wel lekker hoor, eerlijk gezegd. Zo'n oud soul nummertje. Met mooie herinneringen. En wij noemden het een plakplaatje. En je begrijpt wel waarom, hoop ik. Welkom dus nogmaals bij de show. We gaan het met veel plezier maken. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je in de show. Dus blijf bij ons. Blijf bij de late avond. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat: gaan we met z'n allen wel de goede kant op? Nou, dat kan dus alle kanten op met de antwoorden. En welke, die hoor je straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen, de Belg. En welke kant dat op gaat, dat is ook altijd onvoorspelbaar. En we gaan het hebben over een tentoonstelling van Dwight Harold, Barica. Een reality architect. Wat dat is, ja, het is kunst. Dus dat is even raden. Maar je hoort het straks aan het einde van de show hier bij jouw lokale omroep. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: mooie van The Goodfellas. Hier in de show. If you walk away. Als je de benen neemt. En James Taylor. In How Sweet It Is To Be Loved By You. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaan we met z'n allen de goede kant op? Vraagt hij zich af. Doen we dat met z'n allen? Of maakt een ieder van ons verschil? Wat kunt u bijdragen? In welk opzicht bent u de afgelopen jaar gegroeid? Omdat u ook wat toekomstbestendig bent. Zo'n mooie, ja, moderne term. Jeroen van Gent, vroeg het u op straat. En hier zijn ze hoor. Uw antwoorden.
1: Welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
2: Nou, dat is een lastige.
3: Daar moet je ook wel eens heel diep over nadenken.
2: Ja, ik word eind mei 64, dus ja, wat groei je dan nog, maar...
1: Even gelijk.
3: Nou, dat dingen te laten komen zoals ze zijn.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid? U zegt van, ja, 2025.
4: Ja, ik ben met pensioen gegaan. Dat is een stukje nieuw. Gegroeid.
1: Ja.
4: En we hebben het hartstikke goed. Dus,
1: Ervaart u het als groei?
4: Ja.
1: Is het positief? Ik bedoel,
4: ja. Positief, ja.
3: Van dat dan je leven is. We hebben heel veel verdrietige dingen meegemaakt. Ook wel vrolijke dingen, maar ook de verdrietige dingen.
1: Ja.
3: Nou, die moet je dan laten gebeuren. En dan maar zo goed mogelijk daarmee omgaan.
1: Ja.
3: En dat is dan je leven. Dat is ook, ja, zo is het. Ja,
1: u merkt, na regen komt weer zonneschijn. Toch dan?
3: Nou.
1: Is de zonneschijn er nog niet?
3: Soms. Ja, soms.
1: Je kunt ook zeggen van ja, ik ben niet werkzaam meer, niet nuttig meer.
4: Nee, maar goed, ik werk nog wel 2 dagen, dat wel.
1: Oh, gelukkig.
4: Ja.
1: Beetje afkicken.
4: Ja, dat is, ik wil wel graag met mensen om me heen hebben.
1: Ja.
4: En mee werken. Dus,
5: Misschien doordat je ouder wordt, dat je dan wat zelfverzekerder wordt in dingen. Ja. Niet meer zo onzeker.
1: Ja.
5: Ja. Ja, dat.
1: Dat heb ik zelf wel.
5: Ja.
1: Ja, ik was echt een soort van vogeltje wat net uit het nest gevallen was altijd. Maar voelt u dat zo ook, ja? Heeft u dat wel?
5: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
1: Dus...
5: Ja, dat nou ja, gewoon een gevoel. Niet zozeer ja, dat ik dan mezelf helemaal geweldig vind, helemaal niet. Maar meer dat je wat zekerder bent in, nou ja, gewoon je doen en laten, denk ik. Dat.
4: Kijk, zo ineens van de een op de andere dag thuis zitten, dat
1: bedoel ik.
4: Had ik nooit gedaan.
1: En hoe ziet u de groei voor zich? Bent u wat van plan met nu van de baan af bent, van het werk af bent?
4: Ik ga natuurlijk wat meer reizen.
1: Ah.
4: Dus dat, we gaan nu de komende juni maand weer helemaal naar Spanje, dus naar huis. Dus, dus gaan we daar weer heen.
1: Oh, fantastisch.
4: Ja.
1: Dat zit wel goed.
4: Ja, dat zit wel goed.
1: Oh, meer tijd voor het huis toch dan?
4: Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja.
6: In welk opzicht ben ik gegroeid?
1: Ja.
6: Nou, ik ben gegroeid met me. Wat ik nu eigenlijk bereikt heb, zeg maar, weet je. Want binnenkort moet ik gaan verhuizen. Ik heb al een nieuwe woning gekregen. Dus ik hoop dat het alleen maar wat beter gaat worden.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
7: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat, zeg maar, de consciousness of het bewustzijn, dat wel wat breder is geworden. Doordat je meer in dingen verdiept, zeg maar. Anders dan alleen, laat ik maar zo plat zeggen, kijken naar het NOS-journaal.
1: En dan in de zin van wijsheid komt met de jaren, zoiets. Of zelfverzekerdheid met de jaren.
5: Ja, of misschien meer van niet iedereen hoeft je leuk te vinden, toch?
1: Oh, goeie.
5: Ja, zo.
1: Oh, dat is een hele goeie.
5: Ja,
1: precies.
5: Zoiets.
1: Ik ben wie ik ben en ik doe het er maar mee. Ja,
5: ja, dat. Ja,
7: dus ik probeer altijd wel wat achtergronden te vinden in alternatieve bronnen. En dat lukt aardig.
1: En voor welke onderwerpen geldt dat dan? Of voor alles?
7: Nou, dat gaat in feite wel voor alles. Kijk, je hebt nu dat corona-verhaal. Die enquête is bezig.
1: Ja. Ja.
7: Daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En ja, daar zijn ook wel wat andere inzichten over voorbij gekomen in de afgelopen jaren. Door specialisten en artsen, zeg maar. Die daar wat andere ideeën over hebben. Dan lees ik dat graag. En dat is dan de andere mening.
1: Ja.
7: En zo ga je verder eigenlijk. Zo.
1: Maar dat is pas sinds kort. Het is niet altijd zo geweest.
7: Nee,
1: dat
7: het is al jaren. Het is al jaren zo.
1: En hoe komt het? Wanneer is het ooit begonnen dat u meer bent gaan zoeken dan alleen maar het internationaal, zoals u zelf zegt?
7: Nou, omdat, ja, kijk eens, als je sommige verhalen hoort of mensen, zeg maar, van politici, waarvan je denkt van, ja, zit er misschien nog een andere kant aan het verhaal. En dan, dan ga je zoeken. En er zijn ook wel YouTube-films die bijvoorbeeld daarbij helpen.
1: Ja, heel veel.
7: Ja, heel veel. Heel veel. En ik zit ook heel veel op YouTube. Omdat het wel interessante films zijn, of ja, video's zijn, over allerlei onderwerpen.
1: Ja, want als je dat bij elkaar optelt, dan komt er toch ook wel een andere waarheid omhoog. Ja.
7: Absoluut.
1: Ja?
7: Absoluut.
1: Een andere kant in ieder geval.
7: Ja.
1: Een tweede kant, een derde kant.
7: Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, zo is het. Ja.
1: Ik ga niet naar voorbeelden vragen, maar dat is wel iets waar u nu gegroeid bent.
7: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja, ja. Ja, dat is hartstikke.
7: Er zijn natuurlijk mensen die heel tevreden zijn met zichzelf. En van dag één, van de ene dag in de andere leven. Prima, als je maar gelukkig bent. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dan krijg ik ruzie met mezelf. Mag ik maar zeggen.
1: Hartstikke goed. Yeah.
8: Ik denk dat ik persoonlijk, zeg maar, in mijn levensstijl heel erg veranderd ben. Dus het is eigenlijk meer van Jezus en minder van mij. Dus daarbij bepaalde verlangens die je misschien hebt. Ik heb bijvoorbeeld ooit gebloot in mijn leven. Dat is een heel ding wat ik mee gestopt ben. Dus,
1: is dat door het geloof weer goed gekomen?
8: Ja. Ja.
1: Vertrouwen?
8: Onder andere.
1: Yeah?
8: Ja? Ja.
1: Kijk.
8: En door te weten van wat God daarover zegt. Dat ik neem aan dat dat niet zomaar iets is wat slecht is. Dus ik heb dat aangenomen en ik heb het ook dus gedaan. Ook al heb ik misschien... Ik heb niet echt meer het verlangen als eerst, maar soms denk ik er nog wel aan. Maar het geeft me niet meer die voldoening als eerst om te gaan blowen, zeg maar iets. Het is gewoon klaar, het is over.
1: Dus daarin ben je gegroeid?
8: Daarin ben ik gegroeid. Dat is één heel groot ding. Want ik heb echt 6-7 jaar lang gebloot.
1: Was het recent nog?
8: Ja, ik ben nu een half jaar geleden gestopt.
1: Nou, volhouden.
8: Zeker, zeker. Zeker.
1: Tuurlijk.
8: Dus dat is echt een hele transformatie.
1: En, succes daarmee.
8: Ja, dank u. Dank u.
2: Ja, ik denk... Nou, ik woon sinds een paar jaar weer alleen. En daar groei ik ook in. Zelfstandigheid. Ja, ja, ja, ja. Ja, niet dat ik niet zelfstandig was. Maar als je alles weer alleen moet doen, dan merk je dat het lukt. De ene dag beter dan de andere keer. De andere dag. Maar
1: goeie.
2: Ja, ja.
1: Na een relatie neem ik aan.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja. Ja, ja.
1: Was eerst natuurlijk vervelend. Maar er zit dus nu groei in.
2: Ja, ja. Nou ja, kijk. Uiteindelijk... Er zijn mensen die het ontzettend fijn vinden om alleen te zijn. Nou, dat vind ik niet. Maar uiteindelijk red ik me nu wel. En daar zit groei in.
1: Oh, ja, dat is inderdaad een hele groei.
2: Ja.
1: Ja, want juist als je uit een relatie komt... kun je waarschijnlijk moeilijker alleen zijn op jezelf.
2: Ja, nou ja, alle die fases moet je wel aan winnen.
1: Ja.
2: Ja, zeker wel. Ja,
1: nou, dan bent u nu door de wol geverfd. Hartstikke mooi.
2: Ja, ik hoop het, hè.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

prachtige muziek van The Answer. Althans, zo heet het nummer van Garland Jeffries. En Gilles Dreu met Alouette. Natuurlijk hier in de show. In een paar minuten een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen. De Belg. Jawel. En wat daarvan terecht komt, dat hoor je zo meteen naar Climax, Blues Band en I Love You.

Archeologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaatsgemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuis horen, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een teltje olifanten. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur. Een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt. Dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een

0: diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld. Met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Matthew Wilder.
1: Lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. Leeft hij nog, is dan de vraag, hè? Break My Stride hoor je hier bij jouw late avond. En Rob de Nijs natuurlijk met alles wat ademt. Niet helemaal in de kerstsfeer zijn we nog. Met deze toch wel redelijke temperaturen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het blijft een prachtig nummer. En daarom hoort je hem hier in de show. We gaan zo meteen praten over kunsten. Een tentoonstelling. En wie gaat daarover praten? Natuurlijk Tera Cox, want die weet daar alles van. Komt eraan na Elton John met deze legendarische You Gotta Love Someone.

0: Binnenkort de tentoonstelling Reality Architect van Dwight Harold Marika uit Vlaardingen. Aan de telefoon is Claudia Steur van het Museum Vlaardingen. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Claudia, die tentoonstelling, hoe komt nou zoiets tot stand dat deze tentoonstelling bij jullie terecht is gekomen?
1: Nou, dat is een heel mooi toeval, want onze collega Henry, dat is een vroegere vriend van Dwight.
0: Ja.
1: Dus op die manier hadden we de kunstenaar al in ons netwerk zitten. En het is een kunstenaar die geboren en getogen is in Vlaardingen. Dus ja, het is natuurlijk een fantastische link met het museum.
0: Wat is het eigenlijk voor expositie?
1: Het is echt een indrukwekkende expositie. Er is heel veel kleur. Het zijn grote monumentale werken. Wij hebben eerder nog niet zoiets meegemaakt in het museum.
0: Goh, dus het is niet iets van ik zie iets hangen en dat is wel iets voor bij mij thuis. Dat is het dus helemaal niet.
1: Als je heel veel ruimte hebt, dan kan het zeker bij je thuis. Ja, er zijn ook nog wel wat sculpturen, die zouden ook nog wel bij mensen thuis passen. Maar het is gewoon iets dat je nog niet eerder hebt gezien in dit museum.
0: Zijn werk is heel erg van heel fijn en kleinschalig tot echt monumentale werken. Heel gevarieerd.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Wat is zijn carrière eigenlijk geweest? Want hij heeft best wel bij prestigieuze musea al geëxposeerd.
1: Ja, nou ja, zijn werk is opgenomen in de collecties van Boijmans van Beuningen, Stedelijk Museum Schiedam. Dus dat zijn echt wel grote namen. En hij heeft inderdaad al een flinke carrière. Hij is begonnen met verfijnde lijntekeningen. Die zijn ook te zien op de expositie. En dan heb ik het echt over heel verfijnde lijntekeningen met echt lijntjes van nog geen millimeter breed. Daarna is hij met laagjes gaan werken. En dat gaat dan over laagjes, dikke verf en ook dunne verf die op elkaar plaatst. En daar creëert hij eigenlijk reliefstructuren mee. Omdat het zoveel laagjes op elkaar zijn, die hebben ook elk een droogtijd van ongeveer 8 uur per laagje. Dus dan begint hij 's ochtends, 's avonds komt het volgende laagje er weer op. Ja, er is ook ontzettend veel tijd in gaan zitten. En per laagje bekijkt hij ook van welk nieuw laagje past daar weer op. Dus het is echt een heel intrigerend werkproces.
0: Slaat daar de titel van de tentoonstelling ook enigszins op? Dat het ook een soort bouwwerk is geworden? Want de titel is Reality Architect.
1: Klopt, dat verwijst inderdaad naar zijn manier van werken. Want zoals een architect eigenlijk een gebouw ontwerpt, zo creëert hij dan met zijn materialen eigenlijk nieuwe visuele werelden.
0: Zou je zo'n stuk kunnen beschrijven, zo'n 3D-stuk? Is dat dan figuratief of abstract? Of moet het iets uitstralen? Wat is dat voor werk?
1: Ja, wat is het voor werk? Het is een werk dat uit heel veel kleine, kleurrijke onderdeeltjes bestaat. En dat neemt dan de vorm aan waarin je inderdaad iets kan herkennen. Maar het is denk ik aan ieder voor zich wat je daar dan in herkent. Het is niet iets bestaands, om maar zo te zeggen.
0: Wat denk je wat de kunstenaar daarmee wil bereiken? Want het prikkelt in ieder geval je fantasie.
1: Ja, het is nogmaals wel echt een kunstenaar die werkt vanuit belangstelling voor materialen. Dus hij werkt ook vanuit die fascinatie, vanuit het kijken hoe kleuren en vormen op elkaar reageren. Ja, zo is hij ook in zijn kindertijd al te werk gegaan. Hij ging als jongen van 14 was hij bezig met kaarsvet smelten. Kijken hoe dat eruit kwam te zien. Dus eigenlijk is het het werkproces dat bij hem centraal staat en die fascinatie daarvoor.
0: En nou is het een overzichtstentoonstelling. Is die ook zo ingericht dat je zijn ontwikkelingen daarin ziet? Dat je begint met die hele fijnzinnige tekeningen en dat je eindigt met die grote monumentale 3D-objecten?
1: Ongeveer. Het begint inderdaad met die fijnzinnige tekeningen. En wat er dan terugkomt is dat hij eigenlijk een soort schilderijen heeft gemaakt waarin hij laagjes op elkaar plaatst. En het slotstuk, dat vormen dus die sculpturen waarin die laagjes techniek terugkomt.
0: En hoeveel stukken, hoeveel werken staan er eigenlijk tentoongesteld? Of hangen er tentoongesteld?
1: Die aantallen heb ik niet paraat, maar het zijn er in ieder geval veel.
0: Oké, tientallen.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, nou, we kijken ernaar uit. Het is in Museum Vlaardingen. Van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling?
1: Het loopt van 30 mei tot en met 18 oktober 2026.
0: Ja?
1: Dus mooi om in de zomer te bezoeken, zeker.
0: Mooi. Nou, heel hartelijk bedankt Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor de tip, deze aanrader voor de tentoonstelling Reality Architect. Dankjewel.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molukse Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn drie jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Rick van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jette riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten, nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws.